0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: OVA Televisie is er dagelijks. Kijk voor uitzendtijden en onderwerpen op onze website.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from all.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds.
9: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe woonwijk De Lange Weren in Volendam ligt ter inzage. Het ontwerp-omgevingsplan is klaar voor inspraak. Tussen 23 juni en 4 augustus kunnen bewoners en belangstellenden een zienswijze indienen, digitaal of per brief. In de wijk komen 1160 huur- en koopwoningen voor diverse groepen. Na de laatste bewonersbijeenkomst in februari 2026 is het plan nauwelijks gewijzigd. Na 5 seizoenen stopt FC Volendam de samenwerking met kledingmerk Roby Sportswear. Vanaf komend seizoen gaat de club in zee met een nieuwe kledingpartner. Sinds 2021 droeg FC Volendam de tenues van het Rotterdamse merk. Een periode die gepaard ging met promoties en kampioenschappen. Het palingshirt uit seizoen 2023 tot 2024 groeide uit tot een succes buiten de Europese landsgrenzen. Algemeen directeur Piet van der Pol blikt tevreden terug op de samenwerking. Habbeke Shipyard vierde zaterdag haar 60-jarig bestaan in Hoorn. Tegelijk nam het bedrijf afscheid van oprichter Arie de Waard, die na meer dan 60 jaar in de scheepsbouw met pensioen gaat. De werf begon in Volendam en was daar bijna 40 jaar gevestigd. In 60 jaar bouwde Habbeke Shipyard bijna 300 schepen voor klanten wereldwijd, waaronder reddingsorganisaties en overheden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vinden de Volendammer Dagen plaats. Verspreid door het dorp is klederdracht, muziek, ambachten, kunst en folklore te ontdekken. De opening op zaterdag is in handen van Jaap Veerman, dichter Simon Tol en fanfare Wilhelmina Volendam. Bij de haven werken en plein air kunstenaars en in het centrum vindt een klederdrachtoptocht plaats. Felix haalt deze week de deelscooters op uit Monnikendam en Broek in Waterland. De scooters werden tijdelijk geplaatst tijdens werkzaamheden aan de N247 als extra vervoersalternatief voor reizigers. De proef toont aan dat deelscooters een toevoeging kunnen zijn aan het vervoersaanbod in Waterland. De opgedane ervaringen worden betrokken bij gesprekken over een mogelijk regionaal deelsysteem. In het Westenkwartier van Edam werken bewoners aan de vergroening van hun buurt met aandacht voor bijen, vlinders en andere insecten. De gemeente Edam-Volendam heeft ingestemd met een plan voor bloeiende oeverbeplanting langs de Westervesting. Binnenkort worden 100 oeverplanten besteld bij een biologische teler. De gemeente bekostigt de beplanting volledig.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Woensdag geeft tamelijk veel bewolking in Edam en Volendam. Af en toe regent het ook een beetje en dat hangt samen met een warmtefront. Veel bewolking dus, later op de dag klaart het wel wat op. En dan zien we uiteraard ook de zon nog even. De temperatuur in de ochtend rond een graad of 15. Woensdagmiddag loopt deze op tot een graad of 18, 19. En de wind zit in de zuidwesthoek een meest matige wind, windkracht 4. Donderdag wordt het meer dan 25 graden en op de vrijdag komt het 30 graden in zicht. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is Owo Woensdag. Het is Owo Woensdag op de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. Van 24 tot en met 28 juni vindt in Purmerend het muziek- en theaterfestival Reuring plaats. Het festival beleeft dit jaar haar 25e editie met meer dan 75 acts. Reuring verbindt mensen en laat hen kennis maken met kunst en cultuur. Het festival wordt sinds 2002 vrijwel geheel gerund door vrijwilligers en is grotendeels gratis toegankelijk voor jong en oud. In de vervoerregio Amsterdam staan deze maand op 10 locaties dynamische snelheiddisplays. De displays zijn onderdeel van de campagne Snelheid en moeten automobilisten stimuleren zich aan de toegestane snelheid te houden. Uit onderzoek blijkt dat 63% zich bewust is van de risico's van hoge snelheid, maar slechts 29% ziet net iets harder rijden als gevaarlijk. De displays staan in onder andere Amsterdam, Edam-Volendam, Wormerland, Purmerend, Waterland en Zaanstad.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Wij maken Edam-Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. Dat kost je 3 kwartier. En tot slot op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaanstad Zuid 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe woonwijk De Lange Weren in Volendam ligt ter inzage. Het ontwerpomgevingsplan is klaar voor inspraak. Tussen 23 juni en 4 augustus kunnen bewoners en belangstellenden een zienswijze indienen, digitaal of per brief. In de wijk komen 1160 huur- en koopwoningen voor diverse groepen. Na de laatste bewonersbijeenkomst in februari 2026 is het plan nauwelijks gewijzigd. Na 5 seizoenen stopt FC Volendam de samenwerking met kledingmerk Roby Sportswear. Vanaf komend seizoen gaat de club in zee met een nieuwe kledingpartner. Sinds 2021 droeg FC Volendam de tenues van het Rotterdamse merk. Een periode die gepaard ging met promoties en kampioenschappen. Het palingshirt uit seizoen 2023 tot 2024 groeide uit tot een succes buiten de Europese landsgrenzen. Algemeen directeur Piet van der Pol blikt tevreden terug op de samenwerking. Habbeke Shipyard vierde zaterdag haar 60-jarig bestaan in Hoorn. Tegelijk nam het bedrijf afscheid van oprichter Arie de Waard, die na meer dan 60 jaar in de scheepsbouw met pensioen gaat. De werf begon in Volendam en was daar bijna 40 jaar gevestigd. In 60 jaar bouwde Habbeke Shipyard bijna 300 schepen voor klanten wereldwijd, waaronder reddingsorganisaties en overheden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Woensdag geeft tamelijk veel bewolking in Edam en Volendam. Af en toe regent het ook een beetje en dat hangt samen met een warmtefront. Veel bewolking dus, later op de dag klaart het wel wat op. En dan zien we uiteraard ook de zon nog even. De temperatuur in de ochtend rond een graad of 15. Woensdagmiddag loopt deze op tot een graad of 18, 19. En de wind zit in de zuidwesthoek een meest matige wind, windkracht 4. Donderdag wordt het meer dan 25 graden en op de vrijdag komt het 30 graden in zicht. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet zoveel voor. Er staan minder files dan gebruikelijk. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde vanochtend een ongeluk. Ze zijn daar nu aan het bergen en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreurs Notarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn heb je bij Loenersloot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de...

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. Na 5 seizoenen stopt FC Volendam de samenwerking met kledingmerk Roby Sportswear. Vanaf komend seizoen gaat de club in zee met een nieuwe kledingpartner. Sinds 2021 droeg FC Volendam de tenues van het Rotterdamse merk, een periode die gepaard ging met promoties en kampioenschappen. Het palingshirt uit seizoen 2023 tot 2024 groeide uit tot een succes buiten de Europese landsgrenzen. Algemeen directeur Piet van der Pol blikt tevreden terug op de samenwerking. In de vervoerregio Amsterdam staan deze maand op 10 locaties dynamische snelheiddisplays. De displays zijn onderdeel van de campagne Snelheid en moeten automobilisten stimuleren zich aan de toegestane snelheid te houden. Uit onderzoek blijkt dat 63% zich bewust is van de risico's van hoge snelheid, maar slechts 29% ziet net iets harder rijden als gevaarlijk. De displays staan in onder andere Amsterdam, Edam-Volendam, Wormerland, Purmerend, Waterland en Zaanstad.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Woensdag geeft tamelijk veel bewolking in Edam en Volendam. Af en toe regent het ook een beetje en dat hangt samen met een warmtefront. Veel bewolking dus, later op de dag klaart het wel wat op. En dan zien we uiteraard ook de zon nog even. De temperatuur in de ochtend rond een graad of 15. Woensdagmiddag loopt deze op tot een graad of 18, 19. En de wind zit in de zuidwesthoek een meest matige wind, windkracht 4. Donderdag wordt het meer dan 25 graden en op de vrijdag komt het 30 graden in zicht. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert naar de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Mastermate IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate IVEMA. Julianaweg 208A Volendam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: van Wie is Vandaag?
1: De Koffie Top 3.
2: Is vandaag op verzoek van Nancy Bons. Dit is de Koffie Top 3 op deze woensdag. Speciaal op verzoek van haar.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vinden de Volendammer Dagen plaats. Verspreid door het dorp is klederdracht, muziek, ambachten, kunst en folklore te ontdekken. De opening op zaterdag is in handen van Jaap Veerman, dichter Simon Tol en fanfare Wilhelmina Volendam. Bij de haven werken en plein air kunstenaars en in het centrum vindt een klederdrachtoptocht plaats. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. In de vervoerregio Amsterdam staan deze maand op 10 locaties dynamische snelheiddisplays. De displays zijn onderdeel van de campagne Snelheid en moeten automobilisten stimuleren zich aan de toegestane snelheid te houden. Uit onderzoek blijkt dat 63% zich bewust is van de risico's van hoge snelheid, maar slechts 29% ziet net iets harder rijden als gevaarlijk. De displays staan in onder andere Amsterdam, Edam-Volendam, Wormerland, Purmerend, Waterland en Zaanstad.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Koffie en hits. Dit is het koffiemagazin

Momenteel zijn er wegwerkzaamheden door Liander in Beets. Dat duurt nog tot en met 21 augustus. Momenteel is Beets 83 tot en met 118 afgesloten voor al het verkeer overdag. 's Avonds is de weg wel toegankelijk. Hey.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Wetenschappers doen dus soms wel bijzondere onderzoeken, dat weet je wel, en dat deel ik ook vaak. Zo hebben ze bijvoorbeeld onderzocht dat je 's morgens als mens langer bent dan 's avonds.

schrijf het alvast grootste in je agenda voor het geval je dat nog niet hebt kunnen doen. Dat op 27 en 28 juni, dus volgend weekend, is het Palingsound Weekend bij de LOVA. Hoor je alleen maar lokale hits?

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In het westenkwartier van Edam werken bewoners aan de vergroening van hun buurt met aandacht voor bijen, vlinders en andere insecten. De gemeente Edam-Volendam heeft ingestemd met een plan voor bloeiende oeverbeplanting langs de Westervesting. Binnenkort worden 100 oeverplanten besteld bij een biologische teler. De gemeente bekostigt de beplanting volledig. Van 24 tot en met 28 juni vindt in Purmerend het muziek- en theaterfestival Reuring plaats. Het festival beleeft dit jaar haar 25e editie met meer dan 75 acts. Reuring verbindt mensen en laat hen kennis maken met kunst en cultuur. Het festival wordt sinds 2002 vrijwel geheel gerund door vrijwilligers en is grotendeels gratis toegankelijk voor jong en oud. Na 5 seizoenen stopt FC Volendam de samenwerking met kledingmerk Roby Sportswear. Vanaf komend seizoen gaat de club in zee met een nieuwe kledingpartner. Sinds 2021 droeg FC Volendam de tenues van het Rotterdamse merk. Een periode die gepaard ging met promoties en kampioenschappen. Het palingshirt uit seizoen 2023 tot 2024 groeide uit tot een succes buiten de Europese landsgrenzen. Algemeen directeur Piet van der Pol blikt tevreden terug op de samenwerking.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow!

En dit is de gedachte die ik heb voor je voor vandaag. Ga uit van je eigen kracht. Anderen kunnen dat niet voor je doen. Nog een mooie woensdag. En graag tot morgen om 9 uur bij een nieuwe aflevering van het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreurs Notarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van...

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Habbeke Shipyard vierde zaterdag haar 60-jarig bestaan in Hoorn. Tegelijk nam het bedrijf afscheid van oprichter Arie de Waard, die na meer dan 60 jaar in de scheepsbouw met pensioen gaat. De werf begon in Volendam en was daar bijna 40 jaar gevestigd. In 60 jaar bouwde Habbeke Shipyard bijna 300 schepen voor klanten wereldwijd, waaronder reddingsorganisaties en overheden. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vinden de Volendammer Dagen plaats. Verspreid door het dorp is klederdracht, muziek, ambachten, kunst en folklore te ontdekken. De opening op zaterdag is in handen van Jaap Veerman, dichter Simon Tol en fanfare Wilhelmina Volendam. Bij de haven werken en plein air kunstenaars en in het centrum vindt een klederdrachtoptocht plaats. Felix haalt deze week de deelscooters op uit Monnikendam en Broek in Waterland. De scooters werden tijdelijk geplaatst tijdens werkzaamheden aan de N247 als extra vervoersalternatief voor reizigers. De proef toont aan dat deelscooters een toevoeging kunnen zijn aan het vervoersaanbod in Waterland. De opgedane ervaringen worden betrokken bij gesprekken over een mogelijk regionaal deelsysteem.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Woensdag geeft tamelijk veel bewolking in Edam en Volendam. Af en toe regent het ook een beetje en dat hangt samen met een warmtefront. Veel bewolking dus, later op de dag klaart het wel wat op. En dan zien we uiteraard ook de zon nog even. De temperatuur in de ochtend rond een graad of 15. Woensdagmiddag loopt deze op tot een graad of 18, 19. En de wind zit in de zuidwesthoek een meest matige wind, windkracht 4. Donderdag wordt het meer dan 25 graden en op de vrijdag komt het 30 graden in zicht. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Voel je lekker op je werk. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In het westenkwartier van Edam werken bewoners aan de vergroening van hun buurt met aandacht voor bijen, vlinders en andere insecten. De gemeente Edam-Volendam heeft ingestemd met een plan voor bloeiende oeverbeplanting langs de Westervesting. Binnenkort worden 100 oeverplanten besteld bij een biologische teler. De gemeente bekostigt de beplanting volledig. Na 5 seizoenen stopt FC Volendam de samenwerking met kledingmerk Roby Sportswear. Vanaf komend seizoen gaat de club in zee met een nieuwe kledingpartner. Sinds 2021 droeg FC Volendam de tenues van het Rotterdamse merk. Een periode die gepaard ging met promoties en kampioenschappen. Het palingshirt uit seizoen 2023 tot 2024 groeide uit tot een succes buiten de Europese landsgrenzen. Algemeen directeur Piet van der Pol blikt tevreden terug op de samenwerking. De nieuwe woonwijk De Lange Weren in Volendam ligt ter inzage. Het ontwerpomgevingsplan is klaar voor inspraak. Tussen 23 juni en 4 augustus kunnen bewoners en belangstellenden een zienswijze indienen, digitaal of per brief. In de wijk komen 1160 huur- en koopwoningen voor diverse groepen. Na de laatste bewonersbijeenkomst in februari 2026 is het plan nauwelijks gewijzigd.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
2: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh, woensdag, 11

0: elke werkdag tussen 12 en 3 hoor je Jurre Bos met Schudde in de middag.
1: Elke dag bij jou, LOVE.
2: Oh, well,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. Van 24 tot en met 28 juni vindt in Purmerend het muziek- en theaterfestival Reuring plaats. Het festival beleeft dit jaar haar 25e editie met meer dan 75 acts. Reuring verbindt mensen en laat hen kennis maken met kunst en cultuur. Het festival wordt sinds 2002 vrijwel geheel gerund door vrijwilligers en is grotendeels gratis toegankelijk voor jong en oud. In de vervoerregio Amsterdam staan deze maand op 10 locaties dynamische snelheiddisplays. De displays zijn onderdeel van de campagne Snelheid en moeten automobilisten stimuleren zich aan de toegestane snelheid te houden. Uit onderzoek blijkt dat 63% zich bewust is van de risico's van hoge snelheid, maar slechts 29% ziet net iets harder rijden als gevaarlijk. De displays staan in onder andere Amsterdam, Edam-Volendam, Wormerland, Purmerend, Waterland en Zaanstad.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het is Oh Wow Woensdag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Keestol Glas.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds. Dit is LOVE Radio met Graaien.

Binnenkort, het is de woensdag, jongens. Zijn we klaar voor de woensdag? Ik in ieder geval wel. Lekker 3 uur lang skudden achter de rug. 2 uurtjes lang lekker graaien met Vincent Veenstra. Dat gaat lukken. Zeker met het vooruitzicht van onze grote vriend. Straks na de klok van 5 uur. Zover is het nog niet. Je hoort Kylie Minogue en In Your Eyes. Tribute to the Gatsman staat klaar. James Brown. Maar eerst even Imagine Dragons.

Food for Thought, dat zou ook het lokale nieuws zou dat moeten zijn. Waar het niet dat... De nieuwsredactie is er nog niet helemaal klaar voor. Ze zijn zich alvast een beetje aan het insmeren voor de aankomende dagen. Het wordt gewoon lekker warm in de gemeente. En nou ja, je kan er wel beter goed op voorbereid zijn. Ik dacht bij mezelf, één plaatje ertussendoor en dan... Ja, oh, ik krijg het bevestigende vingertje. Nog één plaatje ertussendoor en dan gaan zij aan de slag met het lokale nieuws. Ik dacht even, doen we deze. Labette.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na 5 seizoenen stopt FC Volendam de samenwerking met kledingmerk Roby Sportswear. Vanaf komend seizoen gaat de club in zee met een nieuwe kledingpartner. Sinds 2021 droeg FC Volendam de tenues van het Rotterdamse merk. Een periode die gepaard ging met promoties en kampioenschappen. Het palingshirt uit seizoen 2023 tot 2024 groeide uit tot een succes buiten de Europese landsgrenzen. Algemeen directeur Piet van der Pol blikt tevreden terug op de samenwerking. De nieuwe woonwijk De Lange Weren in Volendam ligt ter inzage. Het ontwerpomgevingsplan is klaar voor inspraak. Tussen 23 juni en 4 augustus kunnen bewoners en belangstellenden een zienswijze indienen, digitaal of per brief. In de wijk komen 1160 huur- en koopwoningen voor diverse groepen. Na de laatste bewonersbijeenkomst in februari 2026 is het plan nauwelijks gewijzigd. Habbeke Shipyard vierde zaterdag haar 60-jarig bestaan in Hoorn. Tegelijk nam het bedrijf afscheid van oprichter Arie de Waard, die na meer dan 60 jaar in de scheepsbouw met pensioen gaat. De werf begon in Volendam en was daar bijna 40 jaar gevestigd. In 60 jaar bouwde Habbeke Shipyard bijna 300 schepen voor klanten wereldwijd, waaronder reddingsorganisaties en overheden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

Mijn naam is Bo van Ervedoris en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker. LLB.

Het is fijn dat ze deze kant op zijn gekomen. Helemaal all the way from Zealand. Ligt nog steeds wel in Nederland. Maar goed, net even hoe je het uitspreekt. En ineens klinkt het wel heel erg ver weg. Raccoon. Nog op de playlist staat Simon Keizer, Emma Heesters samen met Rolf Sanchez en Nielson. Ook die nog. Nou, dat betekent dat het programma weer lekker vol staat. En dan tikken we alweer 4 uur aan. Zover zijn we nog niet. Eerst maar eens even deze. Nielson, The Beauty and the Brains.

Ik blijf deze ontzettend leuke vinden van Rolf Sanchez samen met Emma Heesters en Contigo. We zijn op de rand van de klok van 4 uur. Dat betekent dat we nog even aandacht hebben voor Simon Keijzer. En dan gaan we heel snel door. Ik heb 2 tassen klaarstaan voor de boodschappen. Gaan we het nieuws luisteren en dan weer boodschappen. Want ja, die andere tas moet ook nog even vol. En dan zijn wij er weer. Veel plezier ermee. Hier is Simon. En hoe zou het nu gaan?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoetewoude-Rijndijk. Daar is het tijdverlies 10 minuten. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Bilthoven ook bijna een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Palingsound. Dit is LOVE Radio met Graaien.

stevige, lekkere opener. En terecht dat we deze gewoon gingen draaien. Voice Studio en het prachtige Every Day I Work on the Road. Nou, dat is misschien wel je vak. Ja, dat zou zomaar kunnen. In de gemeente wordt er op diverse plaatsen wordt er aan de weg gewerkt. Dus dankjewel dat je daarvoor de inspanning hebt gedaan. Ik begeleid je gewoon met gewoon lekkere muziek. Almost Famous. Shaking Stevens komt langs in combinatie met Bonnie Tyler. Maar eerst nog even deze. Dean Sanders hoorde je. En On the Way to Love. Nou, we zijn er eigenlijk al.

0: Vorige uur waren we eigenlijk heel erg te laat. En nu hebben zij ineens wel haast. Ze moeten even, ja, ze noemen het een teamvergadering. Dus ze zijn een paar minuutjes eerder dan we gewend zijn. Dat hadden we bij Kortol op zaterdagmiddag niet moeten doen. Hadden we ook trouwens niet helemaal voor elkaar kunnen krijgen. Maar flexibel als ik ben. En zeker naar George Baker Selection en zijn drink, drink, drink. Hier is de nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vinden de Volendammer Dagen plaats. Verspreid door het dorp is klederdracht, muziek, ambachten, kunst en folklore te ontdekken. De opening op zaterdag is in handen van Jaap Veerman, dichter Simon Tol en fanfare Wilhelmina Volendam. Bij de haven werken en plein air kunstenaars en in het centrum vindt een klederdrachtoptocht plaats. Felix haalt deze week de deelscooters op uit Monnikendam en Broek in Waterland. De scooters werden tijdelijk geplaatst tijdens werkzaamheden aan de N247 als extra vervoersalternatief voor reizigers. De proef toont aan dat deelscooters een toevoeging kunnen zijn aan het vervoersaanbod in Waterland. De opgedane ervaringen worden betrokken bij gesprekken over een mogelijk regionaal deelsysteem. In het westenkwartier van Edam werken bewoners aan de vergroening van hun buurt met aandacht voor bijen, vlinders en andere insecten. De gemeente Edam-Volendam heeft ingestemd met een plan voor bloeiende oeverbeplanting langs de Westervesting. Binnenkort worden 100 oeverplanten besteld bij een biologische teler. De gemeente bekostigt de beplanting volledig.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A5 voor de aansluiting met de A10 10 minuten vertraging. En op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij Nieuwveen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hallo, mijn naam is Johan Dezen en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is best aardig.

Omhoog, daar word je toch wel heel erg blij van. Je voelt het eigenlijk, vandaag voel je het al, dat het warm gaat worden. Je ziet het ook al in de polder. De boeren zijn druk op bezig om grassen. Ze boten aan het grassen. Het is lang niet meer het eerste gras, dus ze hebben nu het tweede gras of het derde gras wat naar binnen gaat. Ja, het zijn allemaal termen. Je pikt ze op terwijl je ademt en je doet ervoor, zomaar zeggen. De BZN die staat nog even klaar en zij willen graag de liefde brengen. Maar eerst nog even de andere liefde, bezongen door deze meneer. Hier is Tom O'Dell op deze heerlijke woensdagmiddag.

René Froger himself, hij bracht de tijd in de buurt van 5 uur. Hij zit er weer klaar voor. We hebben het natuurlijk over Klaas Mondwoks. Hij zit na de klok van 5 uur. Hij brengt weer kwaliteitsradio zoals Klaas dat alleen kan. Want ik zeg altijd, Klaas doet het op zijn Klaas. Ik heb nog lekker zomerse muziek voor je. Past er ook een beetje bij. Aankomende dagen heb ik maar 1 tip voor je. Smeren, smeren, smeren. Fijne woensdag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio, er staat wel een auto met pech op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden. De rechterrijstrook is dicht, vanaf Muiden is de vertraging ongeveer 10 minuten. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knap het Rotterpolderplein sta je nu 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Ja, en in het kader van het 40-jarig bestaan van de LOVJ draaien we deze week alleen maar zomers getinte muziek. We zijn begonnen met The Motions met It's the Same Old Song. En Jermaine Jackson en Pia Zadora met When the Rain Begins to Fall. Maar daar willen we het eigenlijk helemaal niet over hebben. We gingen zomerse muziek draaien. En de volgende die is van de Gold Band. Noodgeval. MUZIEK

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na 5 seizoenen stopt FC Volendam de samenwerking met kledingmerk Roby Sportswear. Vanaf komend seizoen gaat de club in zee met een nieuwe kledingpartner. Sinds 2021 droeg FC Volendam de tenues van het Rotterdamse merk. Een periode die gepaard ging met promoties en kampioenschappen. Het palingshirt uit seizoen 2023 tot 2024 groeide uit tot een succes buiten de Europese landsgrenzen. Algemeen directeur Piet van der Pol blikt tevreden terug op de samenwerking. In het Westenkwartier van Edam werken bewoners aan de vergroening van hun buurt met aandacht voor bijen, vlinders en andere insecten. De gemeente Edam-Volendam heeft ingestemd met een plan voor bloeiende oeverbeplanting langs de Westervesting. Binnenkort worden 100 oeverplanten besteld bij een biologische teler. De gemeente bekostigt de beplanting volledig. De nieuwe woonwijk De Lange Weren in Volendam ligt ter inzage. Het ontwerpomgevingsplan is klaar voor inspraak. Tussen 23 juni en 4 augustus kunnen bewoners en belangstellenden een zienswijze indienen, digitaal of per brief. In de wijk komen 1160 huur- en koopwoningen voor diverse groepen. Na de laatste bewonersbijeenkomst in februari 2026 is het plan nauwelijks gewijzigd. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Man met Leven en Hurker Circus met Centerfold, een cover van de G Gals Band. Vorige week waren de laatste concerten in de Kuip. En daarna heb ik in mijn programma's al nummers gedraaid van Bruce Springsteen, The Simple Minds en niet te vergeten de Stones. Tijdens ons eerste concert in de Kuip van de Stones was de G Gals Band in het voorprogramma. Het was nog licht in de Kuip en toen speelden ze Centerfold. De hele tribune die stond rechtop. Nou, dat was voor ons een belevenis. Dat hadden we nog nooit gezien. Mega! Volgende nummer is van Chef Special. In Your Arms. MUZIEK

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. In 2022 botste zijn snelboot in het donker op de Waddenzee op een watertaxi. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vinden de Volendammer Dagen plaats. Verspreid door het dorp is klederdracht, muziek, ambachten, kunst en folklore te ontdekken. De opening op zaterdag is in handen van Jaap Veerman, dichter Simon Tol en fanfare Wilhelmina Volendam. Bij de haven werken en plein air kunstenaars en in het centrum vindt een klederdrachtoptocht plaats. In de vervoerregio Amsterdam staan deze maand op 10 locaties dynamische snelheiddisplays. De displays zijn onderdeel van de campagne Snelheid en moeten automobilisten stimuleren zich aan de toegestane snelheid te houden. Uit onderzoek blijkt dat 63% zich bewust is van de risico's van hoge snelheid, maar slechts 29% ziet net iets harder rijden als gevaarlijk. De displays staan in onder andere Amsterdam, Edam-Volendam, Wormerland, Purmerend, Waterland en Zaanstad.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het is Owo Woensdag.
6: Het is Owo Woensdag
5: op de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van 24 tot en met 28 juni vindt in Purmerend het muziek- en theaterfestival Reuring plaats. Het festival beleeft dit jaar haar 25e editie met meer dan 75 acts. Reuring verbindt mensen en laat hen kennis maken met kunst en cultuur. Het festival wordt sinds 2002 vrijwel geheel gerund door vrijwilligers en is grotendeels gratis toegankelijk voor jong en oud. Felix haalt deze week de deelscooters op uit Monnikendam en Broek in Waterland. De scooters werden tijdelijk geplaatst tijdens werkzaamheden aan de N247 als extra vervoersalternatief voor reizigers. De proef toont aan dat deelscooters een toevoeging kunnen zijn aan het vervoersaanbod in Waterland. De opgedane ervaringen worden betrokken bij gesprekken over een mogelijk regionaal deelsysteem. Habbeke Shipyard vierde zaterdag haar 60-jarig bestaan in Hoorn. Tegelijk nam het bedrijf afscheid van oprichter Arie de Waard, die na meer dan 60 jaar in de scheepsbouw met pensioen gaat. De werf begon in Volendam en was daar bijna 40 jaar gevestigd. In 60 jaar bouwde Habbeke Shipyard bijna 300 schepen

Peggy Sue, Buddy Holly en daarvoor The Fools met Jack and Jill. En daarmee komt er alweer een einde aan deze middagritme. Morgenmiddag is er gewoon weer eentje van 5 tot 6 met alleen zomerse muziek weer natuurlijk. We gaan afsluiten met een gezellige Duitse slager. Rex Gildo met De Laatste.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Een hele goede avond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Ouderdorp en vandaag, net zoals eigenlijk ja, in heel Nederland, de WK-sfeer zit er lekker in. En zo ook in dit programma ga je dat merken. Ik begon met Luc van der Boom, de zoon van Jeroen van der Boom, met Avond van je Leven. Je hoorde net Manfred & Sons met The Cave. En het eerste WK-nummer is Shakira en Bad Bunny met Die Die.

0: die eigenlijk ook niet meer weg te denken is hier uit Volendam. Fons Feurning met de WK-versie van zijn feestje. Elke week is hij hier eigenlijk, nou elke week, hij is hier zeker wel meerdere keren per maand te vinden. Op de dijk of ergens anders. En hij houdt van Volendam en wij houden ook van Fons. En ja, één WK-nummer wat eigenlijk heel bijzonder is. Ze hebben zich al zo lang niet meer gekwalificeerd voor het WK. Schotland heb ik het dan over. En daar heeft Nick Morgan een geweldig nummer voor gemaakt. No Scotland, no party. Ze worden een beetje gezien als de underdog. Een eerste wedstrijd tegen Haiti gewonnen. En ja, het is gewoon echt een nummer. Zelfs als je niet Schots bent of voor Schotland bent. Je voelt het gewoon. En had Nederland maar zo'n type nummer. Je ziet ook heel veel online op TikTok veel mensen die video's hierop maken. Omdat het in Schotland wel gewoon echt leeft het WK. Nick Morgan met No Scotland, No Party.
1: In the lands with thistles sway, in the sound of bagpipes playing, every social club and bar.

Dean Lewis, zijn nieuwste single met Escape. En ik heb vaak toch wel, dat had ik ook besproken met Jan Koning, die hier toch wel een paar keer te gast is geweest. Wij zijn echt mensen die luisteren naar de tekst bij nummers en kijken waar het over gaat. Je hebt echt mensen die luisteren meer naar de beat, melodie. Maar wij zijn echt meer de mensen die luisteren naar tekst. En wat wordt er nou gezegd en gezongen in dit nummer? En dat is eigenlijk precies Dean Lewis. Dean Lewis kan altijd zulke geweldige teksten schrijven en zulke prachtige boodschappen verwerken in zijn nummers. En dat zo ook in dit nummer Escape. Het is zeker iemand die ik nog een keer live wil zien, want ik ben echt een groot Dean Lewis fan. Het volgende nummer is wat minder waarvan je zegt, nou hier let ik echt op de tekst, maar het is wel gewoon een heerlijk nummer. Willeke Alberti met Ome Jan.

0: I can take my mind. Till I find somebody new.
1: Ja, uit haar geweldige zoen bij beste zangers Mel VF, onze Mel. En die geweldige single The Blower's Daughter. Waar ze toen eigenlijk meteen zichzelf mee op de kaart zetten. En het is tijd voor Hollands Nieuwe. De rubriek waarin ik elke week een nieuwe hit van een Nederlandse artiest onder de aandacht breng. En deze week is het de man die hit na hit scoort. Hij weet er gewoon niet van ophouden. Robert van Hemert. Eerder dit jaar nog samen met Maradoni met Mo Weet Het Nou. En nu heeft hij eigenlijk gewoon een heerlijke zomerse knaller op de plank gelegd. Zandloopster is zijn nieuwe hit. En hier hoor je hem op de LOV.

Ja, het is toch iets wat je best wel veel ziet in Spanje. Artiesten, nou ja, eigenlijk acteurs die naast hun acteercarrière en acteerwerk ook nog artiest zijn. Zo heb je dat bij Aaron Piper, bekend van Elite en nog veel meer series. De Jaime Llorente van La Casa de Papel. Dana Apolo en zo ook Begoña Vargas met haar single La Luz de la Orias. En ik heb toevallig misschien recent nog kunnen zien in het tweede seizoen van Berlin. En anders zou ik zeker aanraden om die series te gaan kijken. Maar hier was ze in haar single La Luz de Orarias. Ik ga verder met Douwe Bob, want hij heeft speciaal voor de Alpe d'Huez die een week geleden was, had hij deze single geschreven. Oh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen, die vanavond geheel in het teken staat van het Hartdagtheater. En bij mij in de studio zit een hele club met mensen die in wisselende samenstellingen zullen plaatsnemen achter de microfoon. En in de eerste ronde zitten bij mij Michiel de Laat, Henriette de Riet en Yara Doekie. En bij Zulke Zorgen beginnen we altijd met de eerste vraag. En dat is misschien ook wel de moeilijkste vraag. Wie is Michiel? Dan mag je jezelf even voorstellen wie je bent en waar
1: je woont. Ik ben Michiel en ik woon in Purmerend. En ik woon in een woonvorm. Ik ben 50 jaar.
0: Echt?
1: En ja, en ik zit op theater, Hartheater.
0: Nou, welkom bij ons in de studio. En we willen straks natuurlijk alles weten over jouw avonturen bij het Harttheater.
1: Ja.
0: Maar ik wil natuurlijk eerst nog weten wie Yara is.
2: Hi, ik ben Yara Doekie en ik ben 18 jaar, ik word bijna 19.
0: Wanneer ben je jarig?
2: Volgende maand, 20 juli.
0: Oh, dat is echt al bijna.
2: Ja.
0: En waar woon jij ook in Purmerend?
2: Ja, in Overweren.
0: Hé, hey, kijk eens aan, die locatie ken ik ook, Nova Weer. En in het midden zit Harriet. En wie is Harriet? Neem de microfoon erbij.
3: Ik ben Harriet en ik ben 54. En ik woon al een geruime tijd in Purmerend. En nou, ik heb dus net Hartdagtheater opgezet.
0: Net? Want wat deed je hiervoor dan?
3: Nou, we bestaan al heel lang vanuit Flexspel Theatergroep en Flexspel Theaterschool. Maar we zijn sinds kort zelfstandig, vanaf oktober. En toen kwam de nieuwe naam, toch?
2: Ja.
0: Ja. En merken jullie nou verschil met hoe het vroeger was en hoe het nu is bij het theater? Michiel?
1: Het is geen school meer, het is echt werk.
0: Ja, is het een zware dag als jullie daar gaan?
1: Het is een keihard vak.
0: Ja,
2: ja, het is echt niet te vergelijken gewoon met school. Het is echt pittig.
0: Oké, want vertel eens, hoe ziet zo'n dag eruit? Kun je daar wat over vertellen, Yara?
2: In het begin kom je dan binnen, dan kan je gewoon, net als we net hebben gedaan, gewoon koffie en thee drinken. Daarna hebben we meestal Hart in Beweging, dat is gewoon een soort dansinloop. We zijn nu in een, mag ik dat zeggen? Ja. We zijn in een festivalseizoen, we werken nu aan Reuring en Parade.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, dat oefenen we nu elke dag door en dat is wel echt pittig, want dan heb je echt een verhaal die je moet bijhouden.
0: Ja, dat moet je helemaal uitbeelden natuurlijk. En met kostuums en alles.
2: Ja.
0: Oké, spannend. Maar dan daarna, want dan oefenen jullie dat de hele dag. Eten jullie ook bij het Harttheater? Oh, daar gaat even iemand aan je binnen zitten.
2: Ja, er zit iemand aan mijn bis, ja.
0: Mag allemaal. Ja, geen
2: hashtag MeToo.
0: Ja.
2: Ja, we hebben 10:30 of 11:00 hebben we knijpauze. En dan 12:00 hebben we lunchen, daarna kan je een 30 minuten of een uur iets voor jezelf doen.
0: Even bijkomen, zeg maar, van alles.
1: Ja.
2: Chill zoals je wil, noemen we dat.
0: Chill zoals je wil.
1: Nou ja, we hebben ook de powernap en die is heel belangrijk. Ja.
0: Oh, heerlijk. Even een powernapje na het eten.
1: Ja.
0: Dat doen jullie goed. En dan daarna gaan jullie weer verder.
2: Ja.
0: Weer met oefenen dan.
2: Ja.
0: Jeetje, en hoe laat zijn jullie dan klaar?
2: Rond 3:00 meestal.
0: Dat is best wel een pittige dag, jongens.
1: Ja, ja, maar ja, weet je, vandaag hadden we weer drie leuke gasten.
0: Hebben jullie gasten
1: ja, wij
0: bij
1: hebben,
0: het Harttheater?
1: Ja, echt les van gastdocenten. Mag ik nou noemen?
0: Ja, gooi ze.
1: Dick van de Toren en
4: Debbie Korter.
1: En
2: Gerard nog wat.
0: Gerard nog wat, eigenlijk.
1: Ja, nou ja. Gerard-Jan Rijnders.
0: Oké.
4: Het
1: zijn best wel bekende mensen.
4: Ja, ik
0: in jullie, er gaat even geen lampje bij mij branden, maar misschien als ik hun gezichten zie.
1: Dick van de Toren is van Lunatic.
0: Oké, okay, kijk
2: die
0: aan.
2: Heeft ook Ravelijn muziek geprocedeerd.
0: Oh, en die komt ook voor muziek dan bij jullie? Of?
2: Die doet nu voor acteren voor de tekst, zeg maar. Die doet zeg maar de hoofdrol. Met Debbie.
1: Ja, Dick van de Toren en Debbie hoofdrol. En wij horen daar als onderdeel bij.
0: Jullie zijn dan de bijrollen, zeg maar, van het theaterstuk?
1: Ja,
0: of
1: ja, ja.
4: Nou, Ja, je hebt zijn bijrollen.
3: We horen gewoon bij de cast.
5: Ja, precies.
3: We zijn rollen.
5: Onderdeel van de cast.
1: Ja, we horen bij de cast, ja, ja.
5: En kunnen jullie iets vertellen over je rol? Of mogen jullie daar niks over zeggen? Is dat geheim?
3: We kunnen wel iets vertellen. Omdat we natuurlijk ook een beetje dan hopen dat als wij ons verhaal vertellen, dat mensen denken, daar moeten we bij zijn. Ja. Dus de voorstelling speelt op de parade. En hoe heet de voorstelling, Michiel?
1: Op zoek naar Jomanda.
5: Op zoek naar Jomanda?
4: Waar denk je aan?
5: Oh, ik denk aan spirituele dingen en zo. Oké. Okay. En wat speel jij in het stuk, Michiel? Mag je dat zeggen?
3: Ja, of is ja
5: dat...
3: Michiel die checkt nu bij mij van wat mag ik zeggen, inderdaad.
5: Maar je mag alles zeggen, toch?
2: Ja, met theaters dan best wel.
3: We moeten niet alles zeggen, want we gaan niet het eind verklappen, bijvoorbeeld. En dat is bij hem heel belangrijk.
5: Okay.
3: Maar je mag wel even iets speciaals over jouw rol zeggen.
4: Waar zit hij in?
1: Ik speel een personage die in een rolstoel zit.
5: Oké.
1: Okay. Tony speel ik.
5: Okay,
1: en meer zeg ik niet.
5: Oké. Ja. We gaan even naar wat muziek. Ho. En dan wil ik zo even horen wat Yara in het stuk doet.

0: Wat een goed einde van de plaat, zeg. Ja, ik wilde nog even natuurlijk aan Yara vragen welke rol zij straks heeft.
1: Ja, ik speel in een andere evenement, dat is Reuring. En ik ben dan net terug van vakantie, dus nog even kijken of ik dan meedoe. Maar ik speel dan de zus van de bruidegom, maar verder mag ik niks zeggen.
0: Oké, dat is een ander verhaal, toch?
1: Ja.
0: Hoe heet jullie stuk? Kan je daar wel wat over zeggen?
1: Ik ben even vergeten hoe dat heet. Ja, gewoon de bruiloft, het heeft niet echt een titel.
0: De bruiloft, oké.
2: Ja, we horen bij Live on Stage.
1: Ja,
0: Live on Stage.
1: Ja, Live on Stage.
0: Steeg, oké.
1: Okay. Geen stage, maar steeg. Dat raakt me ook in de val.
0: Oké, okay, nou, dat klinkt goed. En dat is dus, jij zit dan ook bij Reuring of zit je dan bij de parade?
1: Ja, Reuring.
0: Jara zit bij Reuring. Inmiddels zijn er ook wat gasten geswitcht. En zit Sid bij ons aan tafel. En wie is Sid?
3: Ja, ik ben Sid Rogers. Ik ben personally ook nog gewoon like een director of zo. Even though ik heb één... Met mijn experience, ik heb één game gemaakt dat fucking flopt.
0: Oh, niet vloeken. Oké, okay, welkom. En jij gaat dus ook elke week naar het dagtheater.
3: Ja.
0: En vind je het leuk?
3: Ja.
0: Ja, dus dat is. Maar jij hebt dan. Dus je bent dus geen acteur, maar jij doet dan dus andere dingen bij het theater. Als ik het zo begrijp.
3: Ja.
0: En gek op knopjes hadden we net al gezien, hè? Dus de techniek is bij jou in handen?
3: Nee, ik ben persoonlijk gewoon de gast met palen waar iedereen fucking skip.
0: rustig aan. Anders geef je de microfoon even door en dan komen we zo weer terug. Dat mag ook.
2: Zal ik er iets rustig aan vertellen?
3: Ja. Ja.
2: Volgens mij vertelde jij ook dat jij de verhalen hebt en bekende figuren daar verhalen over vertelt. En dat je daar kostuums bij zoekt.
0: Oh, wat cool.
4: Niet echt.
2: Nou, ik zag jou laatst in het kleedhok lekker rommelen tussen de kostuums.
3: Oh, ja.
0: Oh, ja.
3: Ja.
0: Dus dat is wel heel leuk, want je hebt natuurlijk iedereen nodig eigenlijk, hè? Die bij het theater werkt. Dat hebben jullie allemaal ook in huis.
2: Kan je vertellen hoe jij... Misschien is het leuk om te vertellen dat wij elkaar kennen van de Martin Luther King School.
3: Oh ja, yeah, sure. Yeah,
2: sure?
0: Ja, jullie hebben elkaar ontmoet op de Martin Luther King School.
2: Ja, Sid die was een...
3: Sid
2: was een fantastische wolf in Lang en Gelukkig.
3: Ik was de... Ja, dan gaan we de boze wolf. Ja, en laat ik me persoonlijk wat vertellen. Ik wist niet dat het een established stuk was. Ik dacht dat het origineel was. Dus ik deed... Hey, constant improviseren, omdat ik dacht niet echt improviseren in de pre-production soort van.
0: Ja. Van en dat constant. Viel op bij Harriet zeker.
3: Ja. Ja.
0: Dat je improvisatietalent bent.
3: Ik weet dat Harriet het hierna zal zeggen, nee Sid, het is eigenlijk goed dat je dat deed, blablabla, maar ik voel me nog steeds schuldig.
0: Oh. Maar ja, je bent dus eigenlijk wel ontdekt toen.
3: Ja, en toen... maar toen ben je weet ik veel, 2022 of zo. Toen heb ik echt gelacht in met meer twee echt verhalen of zo. Oh, en nu is er wel drie.
0: Oké, okay, dus dat gaat helemaal goed dus.
2: Zeker.
0: Je bent bij elke productie betrokken dan, als ik het zo begrijp.
3: Ja.
0: Oké, okay, nou Sid, welkom. Als je straks nog aanvullingen hebt, kom vooral terug. Mag je de microfoon even doorschuiven naar je buurvrouw Monique?
3: Nu switch ik naar iemand anders.
0: Ja, want Monique is ook bij ons aan tafel. En Monique, wie, dat vragen we altijd natuurlijk, wie is Monique?
5: Nou, ik ben Monique Schilder en ik woon op Henegouwen. En straks ga ik verhuizen naar Boelenspark. Henegouwen is van de vooruitgang. Ik ben er niet mee eens, maar ja.
0: Je moet toch ergens heen?
5: Ja. En ik zit ook op Hart Theater. Ik zat eerst bij Flexibel. En we hebben heel veel toneeldingen gedaan. Nou ja, ik heb ook Julia, Clivia gedaan. Met die coronatijd toen nog.
0: Gingen jullie toen gewoon
5: en
0: door?
5: We hebben in de wandelgangen gedaan. En van alles deden we.
0: Leuk. En dus jij gaat binnenkort verhuizen. Ben je zenuwachtig voor de verhuizing?
5: Nou, ik ben niet zo blij mee. Want ik woon daar 27 jaar.
0: Oh jeetje, ja, dat zal dan wel even wennen zijn natuurlijk.
5: Ja.
0: Maar kom vast goed. Het wordt een mooie locatie en je zit direct natuurlijk dicht bij de Maria Goretti ook.
5: Ja, maar dat zit allemaal dicht bij elkaar. Ik zit in het Boelenspark.
0: Nou, dat is wel altijd. Ik ken een paar mensen die daar werken en volgens mij is dat wel heel gezellig daar.
5: Ja.
0: En hoe vaak in de week zijn jullie bij het theater? Is dat elke dag of is dat één keer in de week? Hoe moet ik dat zien?
5: Nou, ik zit alleen maandag en woensdag. Want ik doe dinsdag en donderdag werk ik met Lee op een zorgboerderij. Met dieren en zo, tuin netjes houden en dat soort dingen. Oh, leuk hoor.
0: Oké, dus 2 dagen in de week naar het theater, 2 dagen aan het werken op de zorgboerderij. En jij, Yara?
1: Ik ben er gewoon 3 dagen, maandag, woensdag en vrijdag. En de andere dagen ben ik vrij.
0: Oh ja. En Sid, hoe vaak ga jij heen?
3: Oh, ja, vrijdag.
0: Alleen op vrijdag. Dus het is echt een beetje wisselend. En wat doe je dan de rest van de week?
3: Nou, op een soort van boerderij waar ik gewoon pretty much ik ga het niet echt zeggen, want ik...
0: Dat maakt niet uit. Maar ook op een boerderij dus.
3: Ja, prima. Maar eens kijk je met een...
0: Rustig. Komt goed. Gaat hartstikke goed.
4: Werk je met dieren?
3: Ja.
4: Welke?
3: Geiten. Schapen, paarden, varkens. Dat is het.
0: Oké, nou dat vind ik wel heel wat. Dat heb ik niet in huis. Dus, maar leuk. Wat hebben jullie een afwisselende week? En wat doen jullie dan in het weekend? Treden jullie dan dus ook op?
4: Zaterdag? Wat is
1: er
4: zaterdag?
1: Nou, zaterdag zijn we uitgenodigd voor de café in Barista, heet hij dat? Per TV van die, weet ik veel. Ik weet niet hoe het heet.
0: ergens op lokale omroep, dus.
4: Ja, lokale omroep.
0: Onze collega's.
4: Onze collega's, ja.
0: Wat leuk. En wat gaan jullie daar dan doen? Ook een stukje opvoeren?
1: Kijk even... Ik zat volgens mij niet bij de bespreking, nee.
2: We zijn uitgenodigd om te vertellen over wat Hart gaat doen, deze zomerfestival. En dan vertellen we over Reuring. En dan zitten we aan tafel bijvoorbeeld met iemand van Reuring of met iemand van het Nederlands Kindertheater. En dan hebben we gesprekken over kunst. Dank je wel.
0: Dat klinkt goed. Dat hebben jullie vaker, dat soort promotieactiviteiten eigenlijk?
2: Ja, promotie. Maar we zitten bijvoorbeeld ook, dat mag ik nu vertellen... NPO, de EO met Blasowski hadden buitengewoon gesprek het afgelopen jaar. Ik weet niet of je daar iets over hebt gehoord.
0: Ja, ik ken het programma.
2: Daar werkten wij aan mee.
0: Oh, wat leuk.
2: Zeven acteurs zaten erbij.
1: Ja, we mogen nu niet spoileren, of wel?
2: Nou, we mogen wel spoileren dat we weer mee gaan doen.
1: Ja.
2: En dat we dan een van de 25...
1: Ja, misschien worden nog meer mensen aangekondigd.
3: Nogal weer geskipt, even though ik heb goede verhalen.
2: Ja, als je dat van tevoren al gaat zeggen dat je geskipt wordt, dan weet je het nooit. Ik zou zeggen, ik ben erbij. Ja. Ik ga gewoon proberen.
0: Positief.
3: Dat zei ik helemaal. Maar niet, maar... Waarschijnlijk had dat niet echt gewerkt, want ik moet dit ingedrukt houden.
0: Oh, ja. Ja, klopt. Ja. Je moet hem echt ingedrukt houden, anders dan geeft het niet. Maar dat maakt niet uit, hoor.
2: Ja, dus dat is buitengewoon gesprek. En daar zijn 25 journalisten met een vorm van autisme... die dan gerenommeerde Nederlanders interviewen. Afgelopen jaar hebben we dat gedaan.
3: A.K.A. BN'ers.
2: En ja. Ik ken BN'ers.
1: Ja, was dat vorig jaar met Jan Dino of was dat een paar jaar geleden?
2: Daarvoor, ja.
1: Oh, wie was het vorig jaar?
2: Waren het politici.
1: Oh.
0: Oh. Ja,
2: heel belangrijk.
0: Saai.
1: Mark Rutte, het torentje, weet ik veel.
0: We gaan even naar wat muziek.

0: Ja, welkom terug bij Zulke Zorgen. En we hebben vanavond het Hartdagtheater bij ons in de studio. En in wisselende samenstelling. Ik heb nu weer Michiel en Yara achter de microfoon. En er komen natuurlijk ook allemaal foto's bij ons voorbij. Op voor de mensen die kijken naar de LOVE. En daar kwam ook een hele enge foto voorbij. Met allemaal mensen die verkleed achter een raam stonden. Wat was dat, Yara?
1: Nou, dat was een soort van Halloween gebeuren. Ja, we wouden iets met Halloween doen. En toen hebben we gewoon volgens mij kleine Halloween-acts gedaan. Allemaal Halloween-foto's.
0: En jullie zaten allemaal een beetje eng voor die ramen. En als iedereen dan langs loopt, dan denk je van... Oh.
1: Ja, er liepen echt mensen langs. En volgens mij liep een mevrouw met een onder die schrok zich dood van...
0: Nou, dat snap ik.
1: Van één iemand.
0: Dat snap ik, want het is ook best wel een enge foto. En als je dan al die enge kopjes zo voor het raam ziet, dan... Ja, ik denk dat ik ook in de bosjes zou liggen. Maar doen jullie dat altijd met Halloween? Is dat een ding?
1: Nee, dat is alleen in oktober. In oktober, dan is het een hele Halloween maand.
0: En dan is het eigenlijk de hele maand zijn jullie... enge dingen aan het doen.
1: Ja.
2: Nee, ja, de hele maand. We hebben dan thema maand.
0: Oké, en treden jullie dan ook op? Kunnen we jullie bijvoorbeeld ook ergens zien? Bijvoorbeeld in de Fright Nights of zo? Ja. Of waar gaan jullie allemaal heen?
3: Nou, dit jaar, we zijn in oktober begonnen en Halloween was in oktober. Dus
0: ja.
3: We waren eerst nog even aan het onderzoeken en met kostuums bezig. En door het huis aan het spoken. En toen zeiden we, volgend jaar moeten we gewoon... Horror House of Heart maken.
1: Ja.
3: En dan publiek uit gaan nodigen. Dus hierbij, Marieke.
0: Oh, nee, ik ben echt totaal ongeschikt voor dat soort dingen. Want dat is dan zo'n huis waarin dan in iedere kamer iets engs gebeurt.
3: Precies.
0: Of, nee, ik krijg
3: precies
0: drie dat. Keer een hartaanval.
3: Nou, dan...
0: maar misschien dat ik... misschien als, want dan, dat is mijn vader namelijk. Misschien als mijn vader meegaat, dat ik het dan wel durf. Ja. Frans?
4: Familie is welkom.
0: Ga jij mij dan steunen als we naar dat enge huis gaan?
5: Wij gaan daar gewoon naartoe en dan steun ik jou. En jij mij?
0: Ja, ik schijt zo drie kleuren bagger zie. Maar dan, dat zit dus al in de planning om dat in oktober te gaan doen.
1: Ja,
2: dat plannen we ruim van tevoren.
0: Ja, en je moet natuurlijk oefenen, kleine toneelstukjes.
2: Ja, we moeten het allemaal oefenen en vastzetten. En dan hebben we natuurlijk thuis die geheimhoudingsplicht.
0: Ja, dat merk ik ook als ik jullie interview. Dat er zijn veel geheimen.
2: Ja,
0: maar dat hoort ook
2: dat,
0: een beetje bij theater natuurlijk.
2: Dat hoort bij theater, ja.
0: En al die kostuums en dingen die jullie dragen, kopen jullie dat in of maken jullie dat zelf? Hoe gaat dat?
2: Daar hebben we iemand voor. Mag ik zijn naam noemen? Ja? Tim. Tim is van de kostuums.
4: Tim
2: Schuifelt. Tim Schuit.
3: We gaan even namen noemen. Tim Schuifelt, dat is onze theaterdocent en regisseur. En die kan ook heel goed kostuums maken, uitzoeken, stijlen.
2: Ja, maar hij kan ook goed theater doen.
4: Zeker, zeker.
0: Ja, dat is, hij is een goede leraar. Dus
2: ja,
0: ook.
2: Ja.
4: Misschien wil je nog andere docenten noemen?
2: Marianne. Marianne is ook een hele goede docent.
0: Wie hebben we nog meer?
1: Ja, Jeroen, onze zangdocent. Wat is de achternaam?
4: Wals?
1: Ja, Jeroen Wals, dat is onze zanger. En die kan... Ja, ik vind ook zelf dat hij heel goed kan dansen.
0: Die kan dansen en zingen ook.
4: En wie is onze dansdocent?
1: Naomi Vis, dat is onze dansdocent.
0: Ja. Weet je, en die zijn allemaal in dienst van het Harttheater, zeg maar.
2: Ja.
0: En die komen dan... Die zijn er gewoon op vaste dagen dat die komen? Of hebben die...
2: Het zijn verschillende dagen dat die docenten zijn. En dan hebben we nog een, collega. Die is dan geen docent, maar daar krijgen we dan ook les van. En dat is ook even zo uit de grond gekomen. Nou, mag het nou... Rosa, ik weet niet of je luistert, maar... Ja, dat is ook een... Hele goede dansdocent.
0: Oké.
2: Ja.
4: Ja, vertel jij even wie Rosa is. Ja, het is jouw vriendin.
2: Ja, vertel jij dat even.
1: Ja, Rosa is mijn bestie. We kennen elkaar al 11 jaar. En ze doet al sinds 2 jaar doet ze al dansen. Dus ze moet dan elke dag hard in beweging doen. Soms vindt ze dat heel vermoeiend. Maar dan sta ik ernaast en dan gaat het wel weer.
0: Jullie slepen elkaar er doorheen.
3: Het is misschien wel leuk om te vertellen. Kijk. We hebben Hart in Beweging 's ochtends. Dan beginnen we met een gezamenlijke warming-up. Iedereen in het gebouw doet mee. Kantoor, vrijwilligers.
0: Je moet meedoen.
3: Iedereen doet mee, ja. Want dan maak je je geest een beetje vrij en je warmt jezelf op. En dat, die warming-up die had Naomi bedacht, de dansdocent. Maar Rosa inderdaad, die is echt een danswonder. Dus die is de dansrepetitor geworden. En die doet dan op de dagen dat Naomi er niet is, doet zij de warming-up.
0: Okay.
3: En dat is nu zelfs zo dat ze dan ook eigen choreo's met jou ook heeft verzonnen. En ja. Sonja volgens mij. En dan warmt ze iedereen daarmee op.
0: Wat
3: en
0: goed.
3: Dan zoeken we liedjes. Het zijn speciale liedjes, want dat gaat natuurlijk over de liefde, over hart.
0: Het moet altijd over het hart gaan.
3: Het moet altijd over hart gaan. Ja, je vindt er eentje, Hartslag volgens mij.
1: Ja,
4: Hartslag.
3: Ja, die hadden we ook aangevraagd, dus dat is ook een nummertje om te horen misschien straks.
0: Ja, hebben we die klaarstaan? Om Hartslag?
4: Van K3.
0: Om dan,
1: Hartslag, dat is
0: dan... Nee, dat is dan niet van K3, dat is toch van...
3: Wie is die?
0: Van hoe heet die ook alweer?
4: Sorry.
0: Wacht, we zoeken het op, want
1: ik weet het niet meer, ik onthoud die artiesten niet.
0: Hartslag van de Start, van Mart Hoogkamer is
3: ja,
0: dat.
3: Ja, natuurlijk.
1: Oh, ja. Ja,
3: oh, moeten we eigenlijk even die beweging bij doen dan?
0: Oh ja, dat kan, maar hebben we het muziek klaar dan, Frans? Heb je hem klaarstaan?
4: Ja.
0: Nou, gooi hem maar in. Dan kunnen wij, zetten de camera op jullie.
3: Okay.
0: Ja, en dan kunnen we
3: Monique ook even meedoen.
4: Ja. Zit jij
0: maar, dan moet je wel hier een beetje blijven staan. Kan hij aan, Frans?
1: Ja. Dus op de stoel zitten, hoe moet ik

0: Nou, voor de mensen die dus tv kijken of onze videovlog terugkijken, dan hebben jullie natuurlijk gezien hoe hier even gedanst wordt. Maar ik kan me voorstellen dat jullie dan daarna helemaal actief zijn, helemaal zin in hebben in de dag.
1: Ja.
2: Ja, zij geeft een... Nou ja, Rosa, als je luistert. Zij geeft een energie die je nog nooit hebt gevoeld. En ja, je krijgt er gewoon heel veel zin in zo'n dag.
0: Ja. Leuk. Goed begin. En sluiten jullie de dag ook af met muziek? Of zijn jullie allemaal helemaal kapot van de
2: Nee,
0: dag?
2: We sluiten hem af met de gong.
1: Ja, die wordt altijd keihard geslagen en dan ben ik doof.
0: Oh.
3: Een gongslag.
0: Dat is het einde. Dan weet iedereen dat het klaar is. Ja. En wie slaat er dan op de gong? Doe jij dat dan, Arie?
1: Dat verschilt.
0: Ja. Net wie zijn agressie kwijt moet en even op die gong moet slaan.
1: De ene doet het zacht, de ander doet het keihard.
2: Kijk, jullie hebben hier een rood lampje en wij doen dat met een gom om te zeggen we zijn begonnen. Snap je?
0: Ja. En dan daarna gaat iedereen dus weer naar huis.
1: Ja.
3: Vertel jij eens hoe iedereen reist. Misschien is dat leuk.
1: Moet ik nou ieder persoon zeggen?
3: Hoe komen de mensen
2: naar huis? Ik word gebracht door mijn vader. En sommigen komen met de auto. Sommigen komen met een taxi. Sommigen komen met een fiets. Sommigen komen met de trein. Dus ja, zo komen we er.
0: En waar zitten jullie eigenlijk in Purmerend? Want waar zitten jullie ergens?
2: Zonnelaan 2.
0: En voor de mensen die niet zo bekend zijn in Purmerend, waar zijn we dan in Purmerend?
2: Nou, het is een... vlakbij P3.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
2: Is een kerkie. Aan de dijk. Ja, niet in de dijk van Volendam, maar in de dijk van Purmerend. En het is heel mooi.
0: Dijk in Purmerend?
3: Ja, ongeveer een dijk.
0: Oké. Dus bij het P3 Theater dan ongeveer, dan weet ik wel waar het is.
3: Aan de
1: ja, een beetje zeg maar vlakbij die grote flatten, daar wonen ook mijn opa en oma. Zo.
0: Oh, ja. Dus ga je ook wel eens naar afloop daar naartoe?
1: Nee.
0: Altijd weer, terug naar huis.
1: Ik ben geen loopmens. Ik ben echt heel lui.
0: Oké, nou, goed dat je het over jezelf zegt, weet je wel. Goede zelfreflectie.
3: Dat leer je daar ook, hè?
0: Want ik neem aan dat het niet alleen maar theater is, toch? Jullie leren daar nog zoveel meer.
4: Nou, het mooie aan theater, als je met theater bezig bent, je leert natuurlijk acteren, maar tegelijkertijd ontwikkel je jezelf ook. Want je leert bijvoorbeeld met theater goed te luisteren. Nou, dat is voor elk mens heel fijn als je dat ook goed kan. Je leert goed praten. Je leert voor jezelf opkomen. Je leert je mening te vormen. Je leert samen te werken. Je leert op je beurt te wachten. Je leert op een podium te staan. Dat zijn allemaal eigenlijk belangrijke tools die je in je dagelijks leven ook kunt toepassen.
0: Ja.
4: Je leert flexibel te zijn. Een beetje humor. Ja. Improvisatie, ja. En ook zeggen als je je dag niet hebt. Hè, daar beginnen we ook mee 's ochtends. De incheck. Dan wat doen we bij de incheck, Jara?
1: Smiley up of smiley down.
0: Oké.
4: Dan kun je even aangeven hoe je erin zit. En als je iets nodig hebt, kan je dat ook aangeven.
0: En maar stel dat je smiley down hebt dan op een dag. Hebben jullie überhaupt wel eens een smiley down bij het dagtheater?
2: Soms wel.
1: Sommigen zijn altijd blij. Sommigen hebben... Dat afwisselend.
3: Neutraal.
1: Neutraal is er een beetje tussenin.
0: Maar heb jij wel eens een smiley down dag gehad, Jara?
1: Ja.
0: En wat was er dan?
1: Een van mijn kennissen was dan overleden. Dat was een hele goede kennis. Die ken ik al mijn hele leven.
0: Ja, dat dus is wel echt een smiley down dag.
1: Ja, ik ben de volgende... Ik weet niet of hart toen al open was. Ja, volgens mij wel. Want toen ben ik de volgende dag ook niet gegaan.
0: Dat snap ik wel.
3: Wat doen wij dan als je zegt... Nou, ik heb smiley down. Wat doen wij dan als groep?
1: Dan komen ze je heel veel knuffels geven en zo. Wow. Of er wordt dan ook heel veel meteen getroost, zeg maar.
0: En praten jullie dan ook over waarom je down bent?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel heel goed.
3: Ja, en het mooie is...
4: Als je dan over je gevoel praat, hè, dat je bijvoorbeeld iemand verloren bent en dan ben je verdrietig om dan en je praat er met elkaar over, dan merk je dat je niet de enige bent. Dat meer mensen dat hebben meegemaakt. En dat je elkaar dan leert begrijpen en dat je elkaar tips kan geven. Of dat je snapt waar iemand met zijn gevoel zit. En dat is ook waarom we Hart heet.
0: Ja, dat is meteen een naamsverklaring.
4: Ja, dat is omdat ik dat net zo belangrijk vind. Tuurlijk, art zit erin. Ja. We maken echt wel kunst. De kunsten. Het is, hè, je ziet wat we maken. Dat komt op podia, televisie of film of studio's. Maar het gaat vanuit het hart. Het gaat vanuit liefdevol met elkaar bezig zijn. Maar ook liefde voor jezelf. Liefde voor het vak. En daar helemaal voor durven gaan. Met compassie. Daar coachen we op. Van, ga maar doen. Ook al is het spannend. Ga het doen. Hè? Net als Pippi Langkous.
1: Ja.
4: Hoe ging dat gezegd ook weer?
0: Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik denk dat ik het wel kan.
1: Oh,
4: precies die, Marika.
1: Ja. Ja, ik zal altijd... ik weet niet wat ik kan, maar ik kan het wel. Weet ik veel. Ik zei het altijd fout.
4: Nou, nu heb je hem weer even gehoord. Ja, zo zitten we erin.
1: Ja, ik heb die film nooit gekeken. Dus ik weet het ook niet.
4: Ja, een aanrader. Je kan hem ook lezen.
0: Ja,
1: ik ben ook geen
0: is
1: lezer.
0: Nog leuker. Ja. Oh. Lekker positief, Yara. Kom op, zeg. Maar Michiel, voor jou, heb je ook wel eens een smiley down dag gehad bij het Hart Theater?
2: Ja, het hebben we allemaal.
0: Ja, iedereen heeft wel eens een rotdag.
2: Tuurlijk, iedereen heeft een rotdag. En iedereen is wel eens iemand verloren.
0: Maar op het einde van de dag, als de gong gaat, ga je dan toch met een blij gevoel naar huis?
2: Ja, ik wel. Ja, ja.
0: Nou, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.

0: Ja, en deze was speciaal voor Nanning, een van onze trouwe luisteraars die vanuit het Boerenspark even wilde laten weten dat hij Jan Smit wilde horen. Ja, Monique en Sid zitten weer bij ons aan tafel. Sid, heb jij ook wel eens zo'n smiley down dag bij het Hart Theater?
1: Ja, niet echt, nee, maar het is meer omdat ik gewoon het ben niet echt boeide. Het ergste voor mij is dat ik gewoon helemaal niet boei over de les of zo.
0: Oh, echt? Maar je hebt het daar wel fijn, toch? Neem ik aan.
1: Ja.
0: Want dat lijkt me wel belangrijk, anders is het een lange dag. En Monique, heb jij wel eens een smiley down dag gehad bij het Hart Theater? Mag je even je microfoon vastzitten?
2: Sorry.
0: Nee, gaat goed.
3: Ja, afgelopen maandag. Er was een goede kennis van mij, die woonde op Boerderspark. En daar heb ik mee gewoond vroeger, op Indermeer en op Henegouwen. Gaar Pen, Veerman,
0: ja.
3: Pen. En
0: oh,
3: die
0: ja,
3: is overleden.
0: Ja. Ach,
3: dus
0: ja.
3: Dat heel was... erg verdrietig van, ja.
0: Ja, dat snap ik. En dan is het wel fijn dat je dan eventjes allemaal knuffels en... steun krijgt van de mensen van het Hart Theater, hè?
4: Dan kan je ook vertellen, Smiley Up, want die had je ook deze maandag. Er was iemand overleden, maar er was ook iemand geboren.
3: Ja,
0: oh, ja.
3: Mijn neefje, mijn nicht Manon is bevallen gisteren. En het was een jongen en die heet Luc. En ja, ik ben tante geworden en daar ben ik heel blij van.
0: Gefeliciteerd. Eerste keer tante geworden? Tweede keer.
3: Kijk. Ik heb ook nog een neefje Sil.
0: Kijk, dat is natuurlijk wel erg leuk.
3: Voor jou, Sil. En voor Luc natuurlijk. En voor mijn neef Frank.
0: En zie je elkaar, zie je neefjes en je nichtje vaak?
3: Ja, Manon,
0: hij vaak
3: komt
0: toe?
3: Wel eens bij mijn moeder. Ja, is net een bevalling gehad.
0: Ja, dan kan ze nog niet zoveel natuurlijk. Dat nee. Snap ik. Hey, en wat vond jij nou jullie leukste show tot nog toe? Kan je daar wat over vertellen, Monique?
3: Ja, we hebben heel vaak... Ja, heel veel hebben we gedaan al.
0: Heb je een favoriet dat je zegt van... nou, dat vond ik echt fantastisch.
3: Ja, met die Clivia.
4: Ja.
0: Met Clivia.
3: Ja, met die... Ja,
4: coronatijd. Dat is ook een mooi verhaal, hoor. Zullen we dat samen vertellen, Monique?
0: Ja, want waar ging dat over? Is dat zuster Clivia van het...
4: Ja, zuster, nee, zuster. Wij waren bezig met zuster, nee, zuster. En toen kwam corona.

0: komen, ja of nee?
1: Nou, ik zei nee, want ik wil geen corona.
0: Nee, precies. Maar ja, het was toch tante, dus we lieten er binnen. We hebben er iets wat genegeerd. Vond ze niet zo leuk. Toen zei ze, wat is er nou toch aan de hand? Nou zeiden we, dankzij jou.
1: Jannie en ik gingen die prik spelen. Ik was Moderna en Jannie was Pfizer.
2: Oh, Pfizer. Pfizer,
0: ja. Pfizer, precies, ja. Inderdaad. Dat klopt, ja. En toen tante Corona die zei, maar wat heb ik dan verkeerd gedaan? Waarom zijn jullie dan zo boos op mij? En toen gingen we allerlei voorbeelden herhalen. Ja, die we eigenlijk in ons eigen leven hadden meegemaakt. Misschien weet je dat zelf nog wel in coronatijd. Je mocht geen feestje geven.
2: Ja, je mocht helemaal niks.
0: Je mocht s'avonds niet over straat.
1: Ja, dat was echt maar allemaal, ja.
0: De kapper was dicht. Je moest thuis zitten. Nou, dat gingen we allemaal uitspelen. En tante Corona die luisterde naar. Ja, en die dacht, ja, ik ben ook wie ik ben, hè. Ik kan er ook niks aan doen. Ja. Dus je kan maar beter flexibel zijn en mij accepteren om wie ik ben. En ermee om leren gaan.
1: Je had er nog een. Was het ook
0: Brit was er ook nog met dat virus uit Engeland.
1: Oh, ja.
0: Nicht Brit. En wij maken altijd interactief theater. Dus het publiek speelt altijd mee. Dat noemen we connecting. In verbinding staan we met elkaar. Als we dat doen, dan gebeuren er echt magische dingen.
1: Die Dolly Dots. Die Dolly liedje van de Dolly Dots met Marjolein.
0: Precies. We gebruikten in die voorstelling de liedjes van de Dolly Dots. Love Me Just a Little Bit More. Oh, maar het publiek, als je het herkende, dan vroeg zuster Clivia, herkennen jullie dit? En dan riepen ze ja, zuster. Of ze riepen nee, zuster.
2: Ja, dat was lachen.
0: Dat was lachen, hè?
2: Dat is echt leuk, ja. Nou, dat klinkt inderdaad als een hoogtepunt. En Jara, was dat ook jouw favoriete voorstelling?
3: Ik heb daar niet aan meegedaan. Ik heb alleen met school meegedaan en zo.
2: Oké, heb jij een lievelings bij het Hart Theater, wat je het allerleukste vond?
3: Ik heb nog niet zoveel gedaan, maar de wandelgangen vond ik wel echt heel leuk.
2: Wat was dat?
3: Een soort improvisatie, dat we ons gingen voorstellen en zo.
1: Met Naomi, hoe heet die dans ook alweer?
0: Van Veen.
1: Nee, die andere. Met die parkeerplaats.
0: Ga nu maar gewoon.
3: Nee, Tiet.
1: Ja, Tiet. Die. Met de momentje zou ronddraaien, toch?
3: Ja, die was best wel pittig hoor. Ik was echt kapot.
0: Nummer. Ja, die heet Tiet. Ik weet niet of
2: zeg mij even niks.
3: Nee, Fame staat ook niet op de lijst.
1: Die is te klein.
2: Nee, maar we kunnen altijd de liedjes opzoeken. En Sid, heb jij ook een lievelingsstuk wat jullie hebben gedaan?
4: Ja, zeker. Lang en gelukkig één.
2: Lang en gelukkig één? En wat speelde je daarin?
4: Ja, de grote boze wolf.
2: Oh, dat was dat stuk. Oké, kijk. Jouw doorbraak was dat eigenlijk.
4: Ja.
2: Ja.
0: Wat speelde jij?
2: Zat jij ook in dat toneelstuk, Jara?
3: Ja, ik zat in alle vier. Ik ben alweer vergeten wat ik heb gespeeld. Het was zo lang geleden. De eerste was ik volgens mij een gemene stiefzuster. Of was dat de tweede? Ik weet het allemaal niet meer.
2: Nou, dat klinkt in ieder geval wel heel leuk allemaal. We gaan straks natuurlijk nog uitgebreid verder praten. Want wie verzint eigenlijk al die toneelstukken, Ria? Doe jij dat?
0: Met het hele team, hè?
3: Oh ja.
2: Hoe gaat dat dan? Als jullie we moeten even in de microfoon.
4: Hij is de hoofddirector. Zij is de hoofddirector, bedoelde ik.
2: Ja, zij is de baas, zeg maar. Maar het verhaal komt dan bij jou en dan?
0: Nou, zal ik over Lang en Gelukkig vertellen?
3: Ja.
0: Lang en Gelukkig, dat is een musical. Dat is gespeeld door het Rood Theater, gemaakt door Pieter Kramer. Dat is zo'n gave musical. Heel Nederland heeft die in zijn eigen amateurclub nagespeeld. Of op school nagespeeld. En wij dus ook.
2: Ja.
0: Want toen ik deze voorstelling in het theater zelf zag, dacht ik, wauw, dit is te gek. Dit ga ik met de Martin Luther King school maken. Dit ga ik met Flexibel maken. En dan bewerken we het naar de spelers toe. Dus wij hadden Sid, die wilde graag een wolf zijn. En aan het eind speelde jij een spannende scène. Dat hadden we zelf bedacht. We hadden een stiefzuster, je weet wel, van Assepoester.
2: Ja.
0: Assepoester.
4: Ik herinner nog toen ik nog bij hem was. Wat wil je worden in Lang en Gelukkig? Toen herinner ik dat ik gewoon het paard schreeuwde. Omdat ik met mijn rug of zoiets.
0: Toen werd het een wolf.
2: Toen werd het een wolf uiteindelijk, ja.
0: Ja, met een hele gave bontjas.
4: Ja, wat gewoon echt heet was.
0: Precies, heel heet met die lampen.
2: Maar
0: goed, we zongen het al in een nummer, dit vak is keihard. Maar het zag er wel te gek uit natuurlijk.
4: Ja.
0: Nou ja, Lang en Gelukkig gaat over sprookjes. En we zeiden van, hoe gaat het nou eigenlijk na die sprookjes? Hè?
2: Ze leven nog lang en gelukkig, toch?
0: En wat dan?

0: Dus dat hebben we op de Martin Luther King School uitgezocht. Wat dan? En durf je dan dat pad op te gaan door dat donkere bos? En moet je dan soms van het padje af? Of word je tegengehouden? Moet je zeg maar aan de hand van je ouder meelopen? Of moet je dingen alleen doen? Er zit altijd dan wel een boodschap in.
1: Allemaal levenslessen ook. Ja. We gaan even naar het nieuws en het weer. En we zijn straks terug met het tweede uur van Zoeken Zorgen. Tot straks.

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
1: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
2: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
1: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
0: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Ja, welkom terug bij Zulke Zorgen. We hebben natuurlijk ook weer het momentje voor het club- en buurthuiswerk. Want in het Volendams Museum verzorgt conservator Julie Hengeleveld een boeiende lezing over de kunstenaars Nicolaas van der Waay en Therese Zwartse, die zich begin vorige eeuw lieten inspireren door Edam Volendam. En u kunt daar dan gezellig naartoe. Even kijken, een momentje. Tijdens de lezing hoor je meer over hun verblijf in de gemeente, hun bijzondere kunstwerken en de inspiratie die zij vonden in het Edams Museum en het vissersleven van toen. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en om nog even na te praten. En wanneer is dat dan? Dat is op woensdag 24 juni, dus volgende week woensdag, om 19:30. Ja, daar gaat natuurlijk geen hond naartoe, want dat is precies tijdens Zulke Zorgen. Dus dat, ja, jammer. Volendams Museum, Zeestraat 41, €3. Maar ja, iedereen luistert dan naar Zulke Zorgen. Dus ik heb het even genoemd. Maar ik weet natuurlijk niet of daar heel veel mensen op af gaan komen. Dan is er natuurlijk ook nog de vlinderestafette op 4 oktober. Houdt u van skileren, fietsen, lopen? Of hoe heet het ook alweer? Op zo'n bord peddelen? Dan kun je dus in groepjes van maximaal 6 personen meedoen aan de suppen. Heel goed, Frans. Kun je dus meedoen aan de vlinderestafette op 4 oktober. En alle opbrengsten gaan naar het goede doel, namelijk Stichting Vlinderkinderen. En dan zoekt meester Beumer, die zoekt nog ophalers van het oud papier en chauffeurs voor het welbekende rode busje. Als je nou denkt van, nou, dat lijkt me nou leuk, dan kunt u zich melden bij het koorhuis in de Meerstraat. En dan kunt u ze aangeven op welke dag u zou willen meehelpen.

0: Ja, welkom terug bij Zukke Zorgen. Vanavond met het Hartdagtheater uit Purmerend. En bij mij aan tafel zitten Michiel, Yara en Monique. Zit is inmiddels naar huis toegegaan, maar het komt helemaal goed. Met deze gasten gaan we het tweede uur ook gemakkelijk vullen. Want even kijken, jullie treden natuurlijk ook op. Maar stel nou dat wij een keer naar een voorstelling van jullie willen komen. Wat is jullie huistheater, zeg maar? Waar kunnen we jullie zien? Behalve dan natuurlijk op Reuring in de Parade.
1: Nou maar, ja, dan...
0: Staan jullie ook wel eens in het theater?
2: Lievelingstheater.
1: Het lievelingstheater is de Purmerijn.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat is mijn thuis. Dat is mijn
0: de basis.
1: Dat is mijn thuisbasis, ja.
0: Oké, okay, en hoe treden jullie daar ook elk jaar op?
3: Rondom de 2 jaar.
2: Ja. Misschien kan je nog samen solo vertellen in de kleine zaal.
1: Oh ja, we hebben een keer een kleine solo gedaan in de kleine zaal voor ouders en familie. En ja, daar kan je ook komen.
0: Ook in de Purmerijn is dat?
1: Ja, we hebben een grote zaal en een kleine zaal.
0: En daar spelen jullie dan elke 2 jaar een stuk, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Maar is er nou, hebben jullie nou elk jaar, zeg maar, Reuring in de Parade? Is dat iets wat elk jaar terugkomt?
2: Even kijken.
4: Reuring hebben we eerder gedaan. Toen hebben we met de Giants de koninklijke familie ontvangen. En we staan nu voor de 2e keer op Reuring bij Live on Steeg. Dat hopelijk komt dat terug, ja. Zeker.
0: Ja, dat is niet iets wat gewoon vaststaand is. Zeg maar.
4: Nee. We bepalen zelf wanneer we willen spelen en we gaan in op verzoekjes. Dus Parade Reuring was een verzoek. En nou, misschien wel leuk om te vertellen. Ik vertelde net 28 jaar, bijna 30. En het lijkt mij heel leuk om een jubileumvoorstelling dan te maken. En mijn eerste voorstelling die ik toen ooit gemaakt heb, Romea en Julio, om die dan te hernemen. En die dan opnieuw te bewerken als jubileumvoorstelling. Oh. Dat deel ik nu vast, dat ik dat heel graag zou willen doen. Want er was toen in het begin dat ik de Shakespeare's heb bewerkt. Zo ook Hamlet. En daar speelde Michiel in.
0: Ja, maar Michiel is al een van jouw...
4: Ja, zo'n coryfee.
0: Ja, coryfee, hè?
1: Ja, ik heb qua toneel en radio en televisie heb ik echt bijna alles meegemaakt.
0: Dat is wel heel gaaf. En alles met Harriet samen, ja. Dus.
1: Natuurlijk, kijk, er gaan altijd coaches mee, trainers mee, om je rustig in zo'n programma zoals nu bij The Love in te brengen.
4: Ja, daar hebben we een naam voor, dat zijn connectors. De connectors zijn eigenlijk de professionele acteurs die de verbindende factor zijn op een filmset, op een podium, die ervoor zorgen dat Michiel is bijvoorbeeld een hele sterke acteur met improvisatie. En ik mag het wel delen, hè? Michiel, jij hebt niks aan een script met tekst, want?
1: Ik kan niet lezen en schrijven, dat is mijn verstandelijke vrijheid, noemen we dat even zo.
0: Oh, wat goed.
1: En dus ik doe alles uit het hoofd en ik verzin ook een hoop.
4: Ja, nou, en dan kan het wel eens zo zijn dat je op een podium staat, misschien herken jij het wel in de studio, dat je even de tekst niet meer weet.
0: Ja,
4: even
0: denkt, stilvalt.
4: Hoe is die overgang ook alweer? En dan krijg je een witje en dat wil je natuurlijk niet. Dus daarom hebben wij met elkaar afgesproken. Wij supporten elkaar dan op dat moment. En niet zozeer van, je doet het fout of dit moet je zeggen. Maar we gooien balletjes naar elkaar op. We gaan naast elkaar staan. En zodat het spel gewoon door kan gaan. Het publiek heeft niks in de gaten.
0: Ja.
4: En wij improviseren gewoon door. En Michiel deed dat bijvoorbeeld bij Hamlet. We hebben in alle voorstellingen wel voorbeelden dat wij op het podium denken, hey, dit gaat anders dan gerepeteerd.
0: Ja.
4: En dat het publiek denkt, maar dit is goud. En dat komt omdat spelers met verstandelijke vrijheid, zeg ik heel bewust in plaats van verstandelijke beperking, zoveel vrijheid ervaren op dat podium, zo authentiek spelen, zo hier en nu, zo origineel, dat je dan gebeurt de magie. Dat is waarvoor je naar het theater gaat, dat raakt. En die sfeer creëer ik op het podium. En dan is Michiel daar, die kopt alle balletjes in en die komt met theatervondsten en teksten. Ja, die kan ik niet verzinnen of als regisseur niet bedenken. En dan, nou, dan kan het publiek, die vreet jou dan wel op met jouw teksten. En die rol heeft hij dus ook. Dus daar gaan we dan al van uit. Wij verheugen ons altijd op, wat gaat Michiel deze voorstelling zeggen?
0: Wat gaat hij nu weer
4: zeggen?
0: Doen? Ja. Ja. Maar dat is ook wel echt heel knap. Want je hebt dan wel dus de rol eigen gemaakt. En je kent dus het personage dan ook heel goed. Maar dan
1: Ik heb gaat zelfs, alle kanten ik heb zelfs nachten dat mijn hoofd echt aan denken is van wat ga ik nu weer doen?
0: Wat ga ik nou weer zeggen?
1: En dan zegt hij, ja, laat het los. Maar dat is gewoon mok. Want dan zit je met dat in je hoofd en denk je, ja, maar ik wil dat. Nee, dan noemen we het zo. En dan kom ik volgende dag en zeg, Harriet, ik heb het zo en zo. Ja, maar... En dan zit je met zoveel ideeën en dan gooi je dat zo op tafel.
0: Nou, dat is wel een gaaf, is dat. Maar Yara, hoe leer jij dan je teksten? Krijg je alles in je hoofd of ben je ook goed in improviseren?
3: Nou, ik vind dat ik ook goed best kan improviseren. En ik kan ook wel een aantal dingen onthouden. Als ik het eenmaal heb gehoord of gelezen, dan kan ik het eenmaal wel onthouden.
4: Ja, klopt.
0: Ja. Dat gaat dus heel goed. En Monique, hoe zit het bij jou? Kan jij ook goed improviseren?
5: Nou, ik had een tante die zat vroeger ook op toneel. Maar ja, die leeft niet meer. Dus ik heb het een beetje van haar overgenomen, gedeeltelijk dan.
0: Ja. En bij hetzelfde theater ook?
2: Nou, niet bij het theater, maar het gevoel. Hè, dat als jij het goed hebt gedaan, dan zeg je... mijn tante zit op mijn schouder, die kijkt mee.
0: Ja.
2: Ik heb het van mijn tante.
0: Ja, oh, wat
2: die
0: goed.
2: Spirit is er bij je. Hè, in gedachten.
5: Ja. Ja, die helpt me dan. Dus ik sommige teksten niet weet, weet je. Dat is echt vervelend, ja.
0: Ja, ja maar dan, ook, dan heb je wel de connectors.
5: Van Waardenburg is, zei ik het goed, ja. Mm-hmm. Dus gingen we, dan had ik een rol, dan moest ik de lift spelen.
0: De lift?
5: Ja. Ja, dat okay. was een, ja, niet de lift die mensen dood maakt, maar de lift die mensen naar de verdiepingen moet brengen.
0: Ja,
5: zeg maar.
0: Ja, ja.
4: Ja, ik zie Marieke kijken. De lift. Ja. Hoe kan je nou een lift spelen?
0: Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd.
4: In theater kan je alles spelen, hè Monique?
5: Ja.
4: Jij speelde gewoon, hoe speelde jij de lift?
5: Gewoon zoals de lift doet.
4: Ja, met deuren die open dicht
5: gaan.
4: En jij vervoerde dan die familie de Waardenburgjes.
5: Ja,
4: toch?
5: Naar de verdieping. En dan moet ik zeggen, je bent op de vierde verdieping of zoiets.
0: En dan wat er te koop is op die verdieping of zo.
4: En dat begint al dus bij een idee. En wij zeggen in theater, alles is mogelijk. We gaan het gewoon doen. Je kan alles spelen.
5: Ja.
4: Dus jij dacht eerst, de lift is misschien een beetje gek. Kan ik dat wel spelen? En wij zeiden, ja, juist, doe het. En dat was toen heel waardevol in die scène. Want bij jou in de lift gebeurden hele spannende dingen.
5: Ja.
0: Oh. Dus het was ook nogal een belangrijke rol dan.
4: Zeker.
5: Ja, dat was leuk.
0: Ja.
5: Zegt, ja...
0: Wat grappig dat jullie dan allemaal eigenlijk improvisatietalenten ook wel zijn, hè? Dat leer je dan dus ook echt bij het theater?
4: Zeker leren. Het komt van binnenuit, daarom zeggen we verstandelijke vrijheid. Maar we trainen het en we zorgen ervoor dat iedereen zich daar prettig in voelt. En dat ook durft te doen. Want vaak heb je wel goede ideeën, misschien herken je dat ook wel. Maar durf je dat niet op het podium te doen? Denk, ja, vinden ze vast stom of ik kan het niet? En wij zeggen, ja, geloof juist in je eerste idee. Durf dat te spelen. Laten we het samen doen. Ja, en dan krijg je heel veel creativiteit en teksten. Ja, wat
5: we hebben ook die liedje van K3 gedaan. Met die nieuwe, hoe heet die ook, over die bruiloft.
4: Oh ja, dat is ook het leuke bij Hart. Want dan zitten we dus in een bruiloftscène. En dan zegt iemand, hé, ik ken een leuk liedje daarover. En dan...
5: We hebben ook die andere gedaan, van Amor.
4: Over de liefde, ja.
5: Ja.
4: Kijk. Ja, en dan denk je van K3, is dat niet kinderachtig? Nou,
0: K3 is helemaal niet kinderachtig, hoor. Die zijn een beetje ondeugend.
5: Zo wordt Ramon boos, hoor, als je dat zegt.
4: Precies.
5: Nu wordt Ramon niet blij, hoor, als je dat zegt.
0: Oh, nou, maar ze zijn heel leuk, maar ze zingen best een beetje ondeugend af en toe. Dat je denkt van, meiden.
5: Ja, leuk.
6: En wie wil er nou Irene Cara horen met Fame?
4: Ja, dat is mijn lievelingslied.
6: Oh, is dat jouw
4: Fame?
5: Ja. Nou, dan moeten we die hier ook even doen.
4: Hier ook dansen?
0: Ja, dat mag altijd.
5: Oh, als dat wel, want het is hier een beetje krap.
3: Ik kan hier niet springen, hoor.
0: Nee, maar je mag wel
5: niet springen.

0: Ja, welkom terug bij Zulke Zorgen. Als u nou een vraag heeft voor onze gasten of u heeft een verzoeknummer, bel of app dan even 0299-369916. Ja, het Harttheater is natuurlijk een stichting. En jullie zijn nog maar net begonnen. Dus de ambitiestatus is er nog niet, maar die komt er waarschijnlijk wel aan. En het is geheel gunt. Maar als mensen nou zeggen van nou, ik vind dit helemaal geweldig, hoe kunnen ze jullie steunen? Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat Harttheater gewoon blijft bestaan?
1: GoFundMe.
0: GoFundMe. En hoe doe je dat? Want we...
1: Nou, dan ga je GoFundMe intikken en dan tik je in Hart Dagtheater. Dan zie je een mooie foto van ons en een verhaal. Onze visie en missie. En dan zie je dat al heel veel mensen ons hebben geholpen en geld hebben gedoneerd. En daar doen we dan onze belangrijke zaken mee. Bijvoorbeeld een voorstelling maken of een busrit regelen of kostuums kopen.
0: Ja, want je
1: hadden laatst een nieuwe koelkast nodig. We zijn aan het sparen voor een printer. Nou, dat materialen.
0: Ja, er is best wel veel. Want er komt natuurlijk best wel veel bij kijken.
1: Zeker, ja.
0: Oké, dus GoFundMe. En als je dan zoekt op Harttheater, Harttheater, ja. Dan komt dat goed.
1: Zeker, van harte welkom.
0: En als jullie nou bijvoorbeeld op Reuring of op de parade staan, zijn er ook mensen die naar jullie toe komen die zeggen van nou, dit is fantastisch, ik moet dit, kunnen we jullie helpen op een of andere manier? Gebeurt dat wel eens?
1: Ja, en dan zo hebben we bijvoorbeeld wel eens vrijwilligers gevonden. Of mensen zeggen, ik heb nog een kast vol met oude herenpakken. Mag ik die bij jullie brengen?
0: Nou, echt,
1: dat komt dan weer nu toevallig. Dat had een vader van een speler. Die had een heleboel mooie kostuums. Nou, die zitten meteen in de voorstelling. Dus zo kunnen ze ons ook helpen. Of mensen zeggen wel eens, we willen best helpen met autorietjes. Want ja, we moeten soms wel eens ergens naartoe.
0: Ja.
1: Daar kun je ons mee steunen.
0: Nou, en als mensen nou denken van nou, dat GoFundMe, dat durf ik niet aan, maar ik kan wel op andere manieren steunen. Hoe kunnen ze dan hoe komen ze bij jullie terecht?
1: Nou, dan mogen ze mij een mailtje sturen en dan nodigen we ze uit op de koffie bij Hart. En dan maken we dat wel in orde.
0: Ja, want waar zaten jullie ook alweer?
1: Zonnelaan 2 in Purmerend. En ik denk via de site straks het adres, misschien een e-mail waar ze op ons kunnen vinden.
0: Dat kan natuurlijk altijd, kunnen we dat nog eventjes noemen. En misschien moeten we dan ook nog even benadrukken waarom het zo leuk is bij het Harttheater. Michiel, dan begin ik bij jou. Wat is hier nou zo leuk aan?
2: Je komt echt overal.
0: Ja, jij bent echt al overal geweest.
2: Ik ben echt overal geweest en ik wil even benoemen, als dat mag. De parade. Als je de parade doet, dan... Ja, als gast ben je dan gast, maar als je de parade doet, ben je echt speler, maar dan ben je ook een paradepaardje.
0: Een paradepaardje?
2: Ja. Kent u dat? Of?
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dat is dus typisch, Michiel, dit is typisch jouw vondst. Dit heb jij bedacht. Paradepaardje. Heel bijzonder.
2: Ja.
0: Maar jullie ontmoeten daar natuurlijk ook allerlei artiesten en zo. Dat maakt het volgens mij ook hartstikke leuk. Ja. Want op de parade staan best wel grote namen.
2: Die komen echt gastlessen geven. Dus,
0: dat is eigenlijk wat het zo leuk maakt. Dat je overal komt. Dat je
2: komt,
0: allerlei
2: je
0: mensen
2: komt
0: ontmoet.
2: Overal en je bekend. Je komt overal bekende mensen tegen. En ja, het is gewoon, ja. En op een gegeven moment is het ook heel gewoon, hè?
0: Ja, dan is
2: heel
0: het
2: gewoon,
0: dan wordt het normaal,
2: dan denk je,
0: hè?
2: Ja.
0: Het zijn ook maar gewoon collega's.
2: Het zijn gewoon collega's en mensen. Kijk, weet je, het is heel gewoon. Dus dat is mijn visie en mening.
1: En Michiel, weet je nou waarom ik dit zo graag doe en al zo lang voor jullie? Weet jij nou waarom ik dit zo lang doe voor jullie? Wat wil ik nou bereiken? Denk je?
0: Een Oscar.
1: Een Oscar. Of Carré.
3: Oh, ja. Jouw boordweegskade, of niet?
2: Ja, Harriet wel... Had je het wel in de Carré staan? In Theater de Carré.
0: Oh ja.
2: De Gouden Kalf winnen. Nou, de TV Gouden Ring Benny.
0: Ja, die
2: dat,
0: is al binnen.
2: Daar zat ook een collega in. Daarvoor doen we het eigenlijk.
0: Ja,
1: dat je gewoon meedoet. Professioneel. Op podia, belangrijke rollen mag vervullen, je talent inzetten, gezien worden.
4: Als je praat, maar je zou het...
2: ja, dat, dat is zo. En ja, dat wij gezien worden, en dat wil ik even benadrukken voor heel Nederland, gezien worden. En dat wij ook in de maatschappij mogen staan.
0: Nou, dat vind ik ook.
2: Met
0: inderdaad.
2: Een, ja, gewoon gezien worden.
0: En jullie talenten mogen benutten ook gewoon. En mogen vieren.
2: Ja, dat, daarvoor doen we het.
0: Nou, ik heel goede uitleg. Yara, wat, waarom is het Harttheater voor jou belangrijk?
3: Ja, om graag beroemd te worden en zo. En herkend te kunnen worden. En ook in grote theaters kunnen spelen en in films en zo.
0: Heb je een favoriete acteur of actrice waarvan je zegt van, nou, als ik daarmee mag spelen, dan komt mijn droom uit?
3: Ja, Rutger en Thomas. Ik heb ook een shirt aan natuurlijk.
0: Ja, ik zag het al van Paco, ja. Hè? Die mooie witte herdershond. Ik heb die eerste film inderdaad gezien. Dat zou echt een droomrol voor jou zijn als je in die film
3: had. Ja, en ook met een Engelse acteur. Ja, Tom Felton, ken je die? Van,
0: oh ja, die ken ik. Ja, dat snap ik wel dat je daarmee zou willen samenspelen. Dat zou ik ook nog wel willen, ja. Goeie keus. Nou, wie weet, hè? En Monique, hoe zit het bij jou? Met wie zou jij, met welke, wat maakt voor jou het Harttheater zo leuk? Kan je dat uitleggen?
4: Nou, je leert allemaal nieuwe dingen. Dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja, dat,
4: dat is echt
0: leuk.
4: Dat had ik niet verwacht dat ik ineens tussen de toneelmensen zou zitten.
0: Nee, had je dat? Want hoe lang zit jij al bij het Harttheater?
4: Niet zo lang. Bij Flexibel zat ik een hele tijd. Dat is wel spannend, ja, om nieuwe dingen te leren. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, ja, dan word je ook een beetje uitgedaagd.
4: Ja.
0: En heb jij ook nog een favoriete acteur of actrice waarvan je zegt van, nou, als ik daarmee mag spelen, nou, dan...
4: Met iemand van goede tijd, dat lijkt me tof.
0: Oh ja, dat lijkt me ook wel cool, ja. Dan zit je gewoon in een soap. Word je een soapie.
4: Oh, leuk.
0: Dat had ik nog niet aan jou ook gevraagd, Michiel. Wie is jou, met wie zou jij wel eens willen samenspelen? Heb jij een droomacteur of actrice?
2: Nou, niet echt. Maar waarvoor ik hier ook eigenlijk zit, dat is voor een buitengewoon gesprek. Wij hebben dat over een september of volgend jaar, ik weet niet. Maar dan mogen we wij zijn journalisten, we mogen dan 3 gasten uitnodigen. En nu ik hier toch in de studio zit, maak ik er ook gebruik van.
0: Oh ja, ja.
2: Waarom doen we niet Jan Smit, Jan Dulles en ik en Simon?
0: Nou, bij deze heren, als jullie luisteren, dan meld je maar bij Henriette dan.
3: Ja, en Rutger en Thomas natuurlijk. Hè?
0: En Rutger en Thomas ook, ja. Met Paco ook mee natuurlijk.
3: Ja, ik weet niet of die hond dat leuk vindt hoor, maar...
0: Even aaien over zijn snuit. Oké,
3: okay.
0: Nou heren, mochten jullie luisteren, neem contact op met Henriette, want die zou het, dat zou wel heel leuk zijn inderdaad. Moeten jullie ook een beetje Volendams gaan oefenen hoor, als jullie dat gaan doen.
4: Nou, dat kan ik niet, sorry.
0: Wat, Monique, kan jij dat niet?
4: Ik heb als klein kind ben ik buiten huis geplaatst.
0: Oh, jeetje,
4: ik
0: ja.
4: Ik heb een broer, dus dat wordt moeilijker.
0: Ja, dan wordt het lastig inderdaad. Maar we kunnen altijd oefenen, hè? Dat is dan ook weer dat improviseren. Oh. En dan komt dat...
4: We hebben het nog niet gedaan bij het toneel, dus...
0: Nee, nou, voor alles is een eerste keer.
4: Ik vind het wel eng.
0: Ja.

0: Ja, de muziek van vanavond is gekozen door onze gasten. Dus we hebben een bijna volledige Hollandse lijst vanavond.
1: Leuk.
0: Maar het klinkt allemaal wel heel gezellig. En veel muziek wordt denk ik ook gebruikt bij de warming-up in de ochtend, hè?
2: Ja, zeker.
0: Hey, Harriet, stel dat er nu mensen luisteren die denken van... nou, dit zou echt wat zijn voor mijn zoon, mijn dochter, mijn neefje, mijn nichtje. Hoe kunnen mensen zich aanmelden bij het Harttheater? Om zelf mee te doen
3: ja,
0: dan, hè?
3: Ja, dan kunnen ze straks een mailtje sturen naar ons. Dat is te vinden bij jullie.
0: Ja.
3: En dan, als je het belangrijkste is, als je van theater houdt... als je graag wilt toneel spelen of zingen of dansen... dan kun je je aanmelden. Het maakt niet uit of je het al vaker hebt gedaan. Het gaat echt of je er plezier aan beleeft. En dan afhankelijk van wat je zelf wil... dan kan ik je coachen echt naar het acteursvak en naar de professionele wereld. Maar dat hoeft helemaal niet. Het is Hartdagtheater is eigenlijk een theaterschool... waar je je leven lang kunt leren en waar je zelf de lessen kunt volgen... He, Michiel die zegt bijvoorbeeld, ik wil heel graag meedoen aan televisie. Dan ga ik kijken waar ik zelf op dat moment werk. Of ik hem mee kan nemen achter de schermen. Of als er een televisieprogramma komt, dat ik hem dan voor
0: naar voren schuif. Ja.
3: Ja. En nou, we hadden al verteld dat je daarin coaching krijgt. Dus als je zegt, van, nou, ik wil dat eigenlijk, dat avontuur wil ik ook wel aangaan. Dan kan je langskomen om te kijken. Kan je gewoon een proefles doen. En we hebben plek voor je. Dus,
0: Oké. Moet je nog een indicatie hebben of iets? Om, voor de dagbesteding, zeg maar?
3: Ja, je hebt verschillende indicaties. We werken met mixed ability groep. Dus we hebben verschillend niveau. Het gaat voor mij heel erg over dat er plek is voor iedereen. En dat we met groepen werken. Op een gegeven moment ga ik de groepen op elkaar afstemmen. Waar werk je prettig?
0: Ja.
3: En dan is het soms zo dat je in de pauze bij je vrienden zit. Hè, zoals Yara. En dat je dan tijdens een repetitie niet bij je vriend zit. Omdat die in een andere productie staat. Maar het gaat heel erg over waar pas ik.
0: Ja, en dan heb je ook daarna weer ergens anders vrienden, toch? Ik neem aan dat dat ook zo gaat, toch, Yara?
4: Ja, zeker.
0: Het is niet dat dan de dag van pest is, zeg maar.
4: Nee.
0: Als je
4: in
0: de
4: vrienden
0: zit.
3: Nee hoor, maar het is even wennen soms dat de een in die productie staat bij ons... en de andere in de andere productie. En dat je dan denkt, hé, waarom zit ik daar niet bij? Waarom zit zij daarbij? Nou, dat je weet van, ik ben daarvoor gekozen omdat mijn talent daar zit.
0: Ja.
3: En in de pauze zie ik mijn vrienden wel weer, ja, net zoals op school.
0: Ja, dan heb je elkaar ook meteen wat te vertellen van hoe gaat het bij jou? En,
4: ja.
0: Want mogen jullie onderling wel praten over de producties of is dat dan ook geheim?
4: Nee, onderling mag dat wel. Want dan hebben we geen camera's en zo en weet ik veel wat.
0: Dan kun je gewoon open met elkaar praten over de waar jouw toneelstuk over gaat of waar jouw productie over gaat.
4: Ja.
2: Maar zoals bij wonen, bij mijn woonvorm, daar heb ik gewoon een geheimhoudingsplicht.
0: Ja, nou dat snap ik wel. Want dat zijn natuurlijk niet de mensen van het dagtheater. Dus dat is dan weer... mag je het natuurlijk weer niet verder vertellen.
2: Nee.
0: Is dat moeilijk?
2: Nee hoor, ze kunnen lullen wat ze willen. Maar ik zeg niks.
0: Ja, heel goed.
2: Dus nee, ik ben professioneel.
0: Ja, je doet het natuurlijk ook al hartstikke lang.
2: Ik doe het al heel lang, en ja, weet je, dus ja.
0: Dan ben je dat ook wel een beetje gewend.
2: Ja, ik ben bijna alles gewend dus.
0: Ja, dan vind jij het nog wel eens moeilijk om het geheim te houden waar je mee bezig bent?
4: Soms wel en soms ook weer niet.
0: Het is ligt eraan
4: hoe licht eraan hoe groot het is.
0: Ja, ik kan
4: de evenement, zeg maar.
0: Zoals dat Reuring en de Parade, dat lijkt me wel moeilijk om daar niet over te praten, zeg maar.
4: Ja, maar als je dan terugkomt van vakantie, dan ben je wel uitgeput. Dan weet je niet zeker of je meedoet, zeg maar.
0: Ja. En Monique, vind jij het lastig om het geheim te houden? Of kan je dat wel goed?
5: Wacht
0: even. Oh ja, even de microfoon.
5: Ja, best wel.
0: Ja? Voor jou komen ze niks aan de weten.
5: Nee.
0: Kijk,
5: wacht niet, het is toch theatergeheim, dat ga je niet zeggen.
0: Kijk, jullie zijn allemaal goed gedrild.
3: Mysterie natuurlijk. Waarom mag je nou niks zeggen?
0: Kijk, ja, waarom?
3: Net zoals als je naar de bioscoop gaat, dan is het niet fijn dat jij al het einde weet.
4: Nee.
3: Dat jij al weet van, oh, ik heb gehoord.
4: Ja, want dan hoef je het al niet meer te zien.
0: Spoiler alert. Dat je naar Titanic gaat en je weet dat de boot zinkt.
4: Ja, ik heb een kaartje betaald.
0: Dat wist ik ook al, ja.
4: Ja, ik heb een kaartje betaald.
3: Ja, precies. Ja. Dus dat is die geheimhouding. Wat we wel kunnen zeggen, kom vooral kijken. Want dan zie je mij schitteren in een fantastisch verhaal. Ja. Wat echt je tot ontroerens toe raakt. Reuring bijvoorbeeld, ja. Maar je kan niet zeggen van ja, He, zoals Romeo en Julia, dat ook, heeft ook een heel spannend eind. Ja, als je dat al gaat verklappen.
0: Maar dat weten mensen. Als je het verhaal kent, nu, weet je het wel.
3: Precies.
0: Maar is het anders geworden?
3: Dat einde blijft altijd hetzelfde. Romeo en Julia sterven aan het eind. Dat mogen we vertellen van Shakespeare. Maar hoe, dat is altijd weer spannend. Hoe gaat het dan lopen?
4: Ik heb het nog nooit gezien.
0: Nee, was het in het nieuws ook, hè, van Romeo en Julia. Hebben jullie dat gezien? Dat er een optreden was van Romeo en Julia in een buitentheater.
4: Oh ja.
0: En er was een kat die steeds op het podium bleef zitten. Die ging niet meer weg.
3: Fantastisch. Ja. Dat was de kat van Julia, of de buurtkat.
0: Misschien de geest van Shakespeare.
3: De geest van Shakespeare. Oeh. Ja.
0: Oké, dus de eerstvolgende producties zijn dus De Parade en Reuring. Dat zijn de waar mensen jullie als eerste kunnen zien.
4: Zeker. Ja.
0: De komende tijd.
3: Live on stage bij Reuring. En op De Parade staan we met Op zoek naar Jomanda.
0: Ja, en dat was met dat liedje wat we eerder in de uitzending hadden gehoord, hè, over Jomanda. Dus dat, nou, dat zal een spiritueel optreden worden, geloof ik. Want Jomanda was natuurlijk wel.
4: We zijn al heel veel weken aan het oefenen. En dat is best wel pittig ook. Moet je al die verhalen onthouden, zeg maar.
0: Wordt het nooit saai dat je denkt van, gaan we het weer over Jomanda hebben?
2: We hebben ook huiswerk.
0: De microfoon gaat weg bij Yara, zie je dat? Nee, vertel maar hoor, Michiel.
2: We krijgen ook huiswerk en opdrachten. En dat is gewoon, dan moet je oefenen. Want,
4: anders sta je daar en dan denk je van, wat moet ik doen?
0: En is Henriette dan ook streng als je niet geoefend hebt? Ja. Merkt ze dat?
2: Ze is streng maar rechtvaardig.
0: Streng maar rechtvaardig.
1: Nee, Monique vindt
2: het wel te goed. Ik vind dat wel. Maar kijk, als je gewoon de opdrachten volgt, hè, dan is er ook niks aan de hand. Maar ga jij s'avonds achter de PS5 zitten, s'nachts, en je moet huiswerk doen, en de volgende dag zegt Harriet van nee.
1: Ken je tekst?
2: En dan zeg je, ja, dat.
0: Maar ik kan wel Mario Karten, dat is natuurlijk niet.
2: Zo werkt het niet.
0: Nee,
2: maar het is ook werk. Ik zie het als mijn werk.
0: Kijk, maar ik denk dat je het ook zo moet zien. Want er gaat ook best wel veel tijd

0: Ja, het is een soort van hoofdlevel van de meester of juf, zeg maar. Weet
1: ja, maar eentje moet de baas zijn. Ja. En dat is gewoon zo.
2: Nou ja, er mag ook niet gevloekt en gescheld worden in teksten en rare woorden.
0: Nee, dat wordt af en toe wel gedaan.
2: Dat
0: maar,
2: kan, ja, het wordt wel gedaan, maar het mag niet.
1: Nee, maar het hoort ook niet.
0: Nee.
1: Netjes.
2: We zijn heel professioneel.
0: Ja.
3: Ja,
1: voor Monique, ja, gebeurde met die, oefenen, gebeurt het nog wel eens?
0: Ja, dat nou, doet...
3: Hij moest iets doen en toen ging, moest hij iets spelen.
0: Ja, wat zei hij koeken, nou? Wat
1: oh, ja, je mag het niet herhalen, oh, nee, als het een lelijk woord is. Nee, wacht even, Jara.
4: Ik ga niet vloeken, dat mag niet.
1: Nee, maar ik denk ook als je oefent en het gaat wel eens mis, dat je dan soms wel eens eventjes... ontglipt, zeg maar.
4: Nee, dat hoort niet. Dat doe je niet als je acteur bent.
1: Nee, dat
0: is... Ja, mogen we misschien wat shout-outs uitgeven? Of,
1: Ja, wat is dat?
4: Shout-out, wat is dat nou?
0: Nou, gewoon, dat is van een bericht naar je familie.
1: Ja,
0: of
1: tuurlijk,
0: zo.
1: Tuurlijk, we hebben de tijd. We zijn bijna bij het einde, dus dan mag jij beginnen, Jara.
0: Ja, ik wil een bericht naar mijn vader en mijn moeder en zijn band Metallics en mijn opa en oma.
1: Oké. Okay. Nou, helemaal. Wil je nog iets aan het bericht toevoegen? Of is het zo goed?
0: Ja, zo goed. Ja.
1: Okay. Monique, wil jij nog iemand de groeten doen?
4: Manon, hier, tante Mo of Monique. En voor Sil en lieve kleine Luc.
1: Ja.
4: Hier spreekt tante Monique vanuit de Lofstudio. Doei. En Frank ook.
1: Ja.
4: En mijn moeder.
1: Nou, helemaal goed. En Michiel nog eventjes. En dan zijn we bijna bij het einde. Wie wil jij nog de groeten doen?
2: Nou, ik wil mijn vader de groeten doen en mijn oom en de mensen van de avondvierdaagse in Purmerend.
1: Oh ja.
2: Dus, nou ja, en die wil ik allemaal groeten doen en nou ja.
5: Jij wilde toch ook de Ismaliastraat?
2: Oh ja, de woonvorm, laten we daar, de woonvorm wil ik de groeten doen.
1: Oké, okay, nou kijk, ik hoop dat ze allemaal luisteren. Dus,
2: En mijn hartspelers als die luisteren.
1: Natuurlijk.
2: En dan dat komt het helemaal goed.
1: Nou, dank jullie wel voor jullie komst. En heel veel succes op de parade en bij Reuring. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Deze uitzending wordt zondagavond herhaald. En volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorg.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bond Folks.
1: Verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij Tegelzetbedrijf.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
1: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire basis van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
0: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds.
8: We vinden het leuk dat je luistert.
9: Dit is de LOVE.
7: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Het leven is inderdaad een heel stuk vrolijker en fijner als die...
1: Als die schijnt.
0: Als die lekker schijnt en er niet te veel wolken tussen zitten. Vandaag wil er nog wel eens een wolkje tussen zitten.
1: Het is mooi weer voor de pieperrace trouwens.
0: Ach, man.
1: Ja, wind.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ik was op de dijk even net, maar... Het blijft altijd wel een... Ja, de lege haven is een gek gezicht.
0: Ja, zeker.
1: Dus al die toeristen lopen daar en er is pieperrace, maar ze zien geen één boot.
0: Nee.
1: Want die varen...
0: Die varen echt
1: naar
0: bij Marken, denk ik.
1: Ja, verderop nog. Ik kijk even naar de havencam. Dat zijn plezierboten.
0: Ja, nee, maar ik kijk er altijd even overheen.
1: Ja, dus, die zijn weg. Het is niet op het Markermeer. Het is links ervan.
0: Het is links. Ik heb het net al gezien. Ja.
1: Ja, richting Hoorn of zo, die kant op.
0: Ja. Ja.
1: Ik kom van die kant af aangefietst het Noordeinde op. En dan zie je wel inderdaad een prachtig, spectaculair gezicht.
0: Ja.
1: Maar die toeristen, die komen met busladingen tegelijk. Die gaan daar het trappetje op en die gaan rechtsaf en die zien niks.
0: Nee.
1: Want die moeten meteen naar de diverse winkels.
0: Ja.
1: Voor de omzet. Mag ik.
0: Voordat Johan mij weer een appje stuurt, Vince, je bent meteen weer onderweg met van alles en nog wat. Zullen we in ieder geval enige structuur nog hebben? Gewoon in dit hele verhaal of niet?
1: Mogen we nog wat vertellen of helemaal niet meer?
0: Johan die heeft zo'n zandlopertje met tijd.
1: Ja.
0: Ik had, twee weken geleden had ik Jack of zo hier.
1: Ja, Pannekeet.
0: Ja, toen heeft hij Vince 12 minuten.
1: Echt waar? Was die 12 minuten aan het woord?
0: Ja, maar Jack stop je niet zo makkelijk. Die dacht meteen dat hij in de podcast zat.
1: Dat is zijn specialiteit. Hè? Ja, daar ken ik hem ook van trouwens.
0: Is dat allemaal? Ja. Je komt dus niet uit de sauna vandaan?
1: Ik kom wel uit de sauna vandaan, dat kan je zien aan mijn hoogrode koontjes onder de wal.
0: Ja, maar je had het over Spaan daarnet.
1: Ja, maar
0: was dat eerder?
1: Daar
0: was
1: is die sauna.
0: Daar is die sauna.
1: Wij zijn een tijd weg geweest, dus we zijn uitgevlogen naar het motel.
0: Ja.
1: Die ging tegen de vlakte, daar is nou een nieuw motel. Dus nou kunnen we weer terug naar Spaander. Die is overgenomen door een andere eigenaar en zo. Dus die hebben dat weer opnieuw een beetje opgeleukt.
0: Ja.
1: En er is een geweldige nieuwe e-gym afdeling.
0: Dus
1: ik heb mijn bandje nog om, ik hoef niks meer te doen.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ik hou dit tegen een apparaat aan en dan zegt ze... Hallo Albert, wat wil je vandaag gaan doen? Zal ik hem zwaar zetten?
0: Werkt hij ook bij je vrouw of niet? Werkt hij ook bij je vrouw?
1: Ik doe hem vanavond niet af. In elk geval.
0: Dan horen we het volgende week al.
1: Ik voel een column opkomen.
0: Ik weet, we hebben straks Cor...
1: Ja.
0: En Cor,
1: ik ga even langer door, dan had het van tijd af.
0: Zodra die binnenkomt, neemt hij altijd de regie over. Dat vind ik zo'n prachtig kerel, is dat? Zeg, maar jij bent ook altijd van de... Nou, we zien het wel waar het schip stond.
1: Ja.
0: Weer nog een plaatje of doen we meteen de column? Wat wil je?
1: Nee, eerst even een plaatje.
0: Even een plaatje, ja, nog even, gewoon even lekker.
1: Ja, even nog. Hey, wat leuks?
0: Ja. Stam vast, hè?
1: Altijd goed.
0: Oh, gezellig. Blijf dicht bij me. Nou... We zitten vrij dicht bij elkaar,
1: Juist,
0: Albert.
1: Ik voel het.

0: Jazeker. Nee, maar zo werkt dat.
1: Heb ik nou op je tenen getrapt?
0: Nee hoor, andere piloot. Nee, we doen het gewoon heel saai nu, vanaf nu. Dat snap je natuurlijk wel. Ja.
1: Een leuk plaatje wat mijn dochter leuk vindt.
0: Ja, zeker. Nou, die hebben we zo direct. Na de column komt die. Doen we er eentje en dan...
1: Ze zit trouwens in Spanje, dus hoort het toch niet.
0: Ben je er klaar voor? Want je hebt deze column heb je al, denk weken geleden heb je die
1: deze heb ik al een week of drie in de stijger staan en die kreeg er geen end aan.
0: Nee. Nee.
1: Maar ik vond het toch te leuk om, in elk geval voor te dragen.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik iets in mijn handen, eerst op de telefoon en later in een krant kreeg ik iets. En ik denk, hey, daar kan ik wat mee. Dus er zit nou een kop en een staart.
0: Kop en een staart.
1: En dat gaat over...
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Statiegeld.
0: Doe je best.
1: Het gaat eindelijk over statiegeld.
0: Doe je best.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Vandaag, en ik doe hem trouwens in het Volendams, Vincent, is dat goed?
0: Prima.
1: Oké. Okay. Versta je het dan wel?
0: Ik doe mijn best.
1: Oké. Okay. ik begin over nu. Het moet in het Volendams. Goeiedag, beste luisteraars. Vandaag wil ik het dan graag eindelijk even met jullie hebben over statiegeld. Statiegeld? Jawel, statiegeld. En dan bedoel ik niet kruisweg statiegeld, maar gewoon die paar centen die je vroom krijgen als je je lege blikjes of flesjes inleveren bij de inneemposten in de diverse supermarkten. Nou ja, die paar centen. Er staat sinds kort een enorme inzamelbak bij tuincentrum het Lokkemintje in Aydam. Grote billboards langs de Julianenweg die verwijzen ernaar naar dit nieuwe fenomeen. Daar kan je dus je zak met lege flesjes of blikjes in één keer legen in dat apparaat. Schuld en op tijd, want normaal moet je die dingen dus inverdienen in zo'n kleverig gatkieper. Waarom begin ik hier nou over, oortje luid denken? Nou, lestend stond er een artikeltje in de Stadskrant waarin melding weer maakt van de opening van deze nieuwe aanwinst. Met een foto van een groep jongens die ook de lege handelswaar hadden inleverd en daarbij de opbrengst van maar liefst 600 euro aan statiegeld scoorde. Ik dacht, lees ik dit nou goed? Is het fake nieuws? Want dat is tegenwoordig nogal in, zie je. Maar het stond terecht. 600 euro aan statiegeld. En aan de foto te zien waarop de jongens, het beroemde vissersdorp trouwens, stonden afgebeeld met een enorme joekel van een plastic zak op de leerijg waarin die buit zat, moest ik te met wel geloven dat het echt was. Het kind ook dat ze het een beetje hadden overdreven. Want daar binnen wij goed in. In overdreven. Dat moest ik vroeger al doen van P. Muren. Als ik een rolletje had in een van zijn beroemde cabavus. Overdrijven, Albert, zei hij dan tijdens de repetities. Je moet overdrijven, als komt het niet aan bij het publiek. Dus, om aan de weet te komen of die jongens hadden overdreven met die 600 euro aan statiegeld, heb ik mijn telmachine er even bij gepakt. En toen kwam ik dus tot de volgende conclusie. Als je 15 cent per blikkie of flesje aan statiegeld krijgt en je hebt 600 euro ophaalt, dan heb je dus 4000 blikjes of flesjes gekocht en opdronken. Nou kost een blikje of een flesje gemiddeld 2 euro. Dat betekent dus dat je 4000 keer 2 euro hebt betaald om aan je gelag te komen. Gelag in dit geval met een G. Gelachen met CA is er waarschijnlijk ook, want 4000 keer zo'n flesje of blikje aan je mond zetten, daar krijg je natuurlijk altijd wat kick van. Ongeacht waar erin zit. Maar 4000 keer 2 euro, dat is ook omgerekend 8000 euro. Ik herhaal, 8000 euro. Correct me if I'm wrong. Dat is Engels. Deze boys, ook Engels, hebben dus om aan 600 euro statiegeld te komen een bedrag van 8000 euro opdronken. Nou vermeldt het artikel niet hoe lang ze erover gedaan hebben om aan deze hoeveelheid te komen. En ook niet met hoeveel personen er aan deze prestatie is werkt. Maar dit soort hoeveelheden in bedragen geven wel aan dat ze een liefhebber binnen. En dat ze er hard voor werken, Oekstra, hoor ik u ook denken. Ook dat klopt, beste luisteraars. In het Parool van vorige week, dat is een krant, las ik in een leuk artikel over een makelaar in Amsterdam Oud-Zuid dat je daar niet meer kan parkeren omdat daar constant wordt ge- en verbouwd en, ik citeer, om 7:00 ochtends Volendam binnenkomt en hun bouwbusjes de rest van de dag daar laten staan. Staan. Hier begint dus volgens mij al de leus staansiegeld. Zou Huub Stapel ook zo'n liefhebber wezen, vraag ik me af. Wat heeft Huub Stapel hier nou weer mee te maken, hoor ik jullie denken. Nou, ik kreeg een column van hem doorgestuurd waarin hij lyrisch vermeldde dat hij het liefste ook graag een Volendammer had willen wezen. Keihard werken, erg veel praten en drinken. Erg veel drinken, schreef hij vol bewondering over als volkje. Keihard werken, Huub, dat klopt. En erg veel drinken, als kreeg je nooit zoveel statiegeld.

0: Een plaatje speciaal bedoeld voor Cor hemzelf. Jij bent anders.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, Cor is gewoon uniek. Ja, dat is heel simpel. Ik ben ontzettend blij dat je er weer bent, Cor.
1: In principe is elk mens uniek. En dat vind ik ook het aardige. Mijn vrouw en ik hebben nog wel eens de gewoonte. Als we helemaal niks meer willen. En Je bent aan het wandelen of wat dan ook. Dan gaan we zitten ergens. En op vakantie bijvoorbeeld. En dan op een bankje. En dan mensen kijken. En dan zie je hoeveel verschillende mensen er zijn. En als je allerlei van die, laten we zeggen, niet van die hoogwaardige programma's op tv ziet. En als je die niet, laten we zeggen, wilt volgen vanwege de kwaliteit. Maar puur om te kijken van wat voor soort mensen bestaan er nou eigenlijk. En wat roert hen? Wat houdt hen bezig?
0: Ja.
1: En ook daar zitten zoveel verschillen in. Het is ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: En als je keuzes moet maken, ja, dan wordt het wel eens lastig zo. Van met wie zou ik nou, stel je voor dat... En dan is het ongelooflijk.
0: Ja, en dan is de keuze reuze.
1: De keuze is reuze, alleen de beslissing zal wegblijven.
0: Ja, die snap ik ook. Het is weer het moment. De gemeente heeft de richting net gekregen van Albert over statiegeld. En ze hebben ook andere richting nog van jou nodig.
1: Nou ja, dat statiegeld, daar kan ik wel een beetje op inhaken. Ik op Don Bosco blijven natuurlijk nogal wat flesjes en blikjes achter. En met de werkster samen, ik ben nog elke dag op Don Bosco, met de werkster samen verzamelen wij dus alles wat zeg maar niet meegenomen is en wat ook niet echt vernietigd is, want ook dat gebeurt natuurlijk nog best wel, verzamelen wij. En als we dan een bepaald potje hebben, dan zetten we dat om in goede doelen en dan maken we daar heel veel mensen mee blij. En dat beloopt heel veel. Dat hou je niet voor mogelijk. Hoe mensen met die 15 cent gaan ze dus niet voor naar een winkel terug. Dat kunnen ze missen als kiespijn. Het is zelfs nog erger. Dat is ook een fenomeen. Ik maak samen met een ploeg van een man of 12... na elke thuiswedstrijd van de FC het stadion schoon de volgende ochtend om 6:00. En dan rapen we dus alles wat nog van waarde is, wat we tegenkomen, rapen we op. En de rest gaat in de containers. En afgelopen zondag tegen Feyenoord, dus de laatste thuiswedstrijd tegen Feyenoord, hadden we 4 kliko's. Nou, dat zijn dus best wel bakken. En dan netjes op rijtjes erin gelegd. 4 kliko's vol met bekers die 2 euro per stuk aan statiegeld gekost hadden. En die worden dan gewoon gedumpt. En dan loop je de volgende dag door het dorp en dan gewoon wandelende weg raap ik tot 3 keer aan toe zo'n beker van 2 euro op. En dan denk ik bij mezelf, ja, er is dus geld zat. En ze zitten er ook helemaal niet over in. En waarom zou je hem terugbrengen? Maar dan denk ik mezelf, dat statiegeldfenomeen is een goede zaak. En in een aantal landen hebben ze dat niet. En dat is daar ook, met name bijvoorbeeld in België, is het op het ogenblik een hot item. Van hoe organiseer je dat? En ik kan me wel voorstellen dat de grootwinkelsbedrijven dat een beetje aan het tegenhouden zijn. Want daar rust dat dan zogenaamd een beetje op. Die machine kan kapot en het is smerig. En ze moeten steeds bijlopen. Want dat zie ik zelf wel in de winkels waar ik ze dan nog wel eens inlever. En dan verdienen ze dus niks, want dat zijn verloren uren. Van de andere kant, de stichting die erachter zit, houdt miljoenen over aan niet geïnd statiegeld. Miljoenen. Dus wat dat dan gaat, is er daar nog wel werk aan de winkel. Dan de richting die ik aan de gemeente zou moeten geven. Het staat toevallig deze dagen in de krant dat onze politieke partijen een soort eenheid aan het smeden zijn. Ze hebben, zoals er nu voor ligt, 12 zetels van de 25. Daar moet een partij bij. En er zitten natuurlijk partijtjes bij die ze niet zo graag bij die 3 die ze nu samen aan het smelten zijn willen hebben. Dus ik ben erg benieuwd welke partijtjes ze daar aan laten aansluiten. En dat zal puur gaan om inhoudelijke argumenten. En van sommige partijen wil je toch niet dat ze erbij komen. Denk ik. Hoewel dat natuurlijk op gemeenteniveau een andere draagkracht heeft dan op landelijk niveau. En wat politiek dus inhoudt en wat keuzes inhoudt, dat moet je morgen maar eens volgen. Ik weet niet in hoeverre of je de afgelopen weken gevolgd hebt. Ik moet even er wat tussendoor zeggen. Er is gevraagd aan mij, wanneer wordt dit programma herhaald? Dat is op woensdagavond van 21 uur tot 23 uur. Woensdagavond. Dus diegenen die het dan op zaterdag wel eens missen en het toch wel terug willen horen, die moeten dan op woensdagavond de radio maar aanzetten of de tv, net wat je wil horen. Morgen zijn er verkiezingen in Hongarije. En als je de kranten de afgelopen week en de verschillende programma's op tv een beetje gevolgd hebt, daar is wel wat aan de hand. Want na 16 jaar Orbán, en eigenlijk moet ik zeggen 16 jaar een soort Trumpisme op Europees niveau, is daar een land uit de democratie en zachtjes aan weggehaald, weggedreven en op weg naar een soort satellietstaat van Rusland. En binnen Hongarije is natuurlijk van alles aan de hand geweest. Die Orbán heeft in het kiesstelsel het zo geregeld dat bijvoorbeeld die mensen op het platteland die amper een beetje dunedatie hebben met het rijksbeleid, heeft hij een wat krachtiger stem gegeven. De stemmen van het platteland tellen harder, meer dan de stemmen uit de grote steden. Want Orbán weet al dat in de grote steden zoals Pécs en Budapest bijvoorbeeld, dat stemt tegen hem. Want die zijn klaar met hem. Hij is zo corrupt als de neten. Hij heeft met Europees geld, voor zover hij dat nog kreeg, van alles gedaan wat bij zijn eigen ideologieën paste. Hij heeft bijvoorbeeld in zijn eigen dorpje waar hij geboren is een mega voetbalstadion laten bouwen voor zijn amateurclub. Die club vraagt zich hardop af, wat moeten we ermee? Maar dat heeft vermogens gekost. En zo heeft hij van alles uitgehaald met geld van de Europese Unie. Zonder dat daar de mensen in het land er wat rijker van werden. Hij heeft natuurlijk heel slim wat Poetin en wat Maduro en weet ik wie allemaal ook allemaal gedaan hebben. Zo gauw de armen wat meer bij hem aanklopten, dan organiseerden ze een soort staatsvoedselbank en een staatszorgsysteem. Waarbij ze, als ze de hand ophielden, dan vroegen ze, even bij wijze van spreken, ze vroegen om 10 euro en ze kregen ze 7. En dan waren ze toch blij. Dus die stemmen morgen dan toch maar weer op Orbán, want die 7 euro willen ze toch ook wel weer hebben. En zo kun je mensen heel goed te vriend houden. Maar het land is democratisch naar de Filistijnen. En er is al voorspeld, stel dat Orbán morgen toch weer wint, wat niet te hopen is, dan is Wilders een van de eerste die hem gaat feliciteren. Want die slikt ongeveer het hol van Orbán wekelijks uit. En Orbán zelf zal zeker gefeliciteerd worden door Trump. En deze week is ook G.D. Vance weer in Hongarije geweest. En de minister van de Oorlog is in Hongarije geweest. Want ze wil wat erg graag dat er in Europa een splijtswam blijft bestaan. Nou, als je nou inderdaad even terugkaatst naar onze eigen gemeentepolitiek. In onze eigen gemeenteraad zitten op het ogenblik mensen die vinden Trump, Poetin, Orbán fantastisch. Nou, één advies aan ons belang. Als je dan toch straks die coalitie van onze gemeenteraad van ons belang en Volendam 80 en VVD, zoals het zich nu laat aanzien, neem er dan in ieder geval een partijtje bij, bijvoorbeeld gemeentebelang of zo, waarbij de banden naar de politiek van zoals in Hongarije en zoals in Wit-Rusland en zoals in Rusland zelf en zoals in Slowakije en min of meer ook een beetje in Italië. Als die politiek in onze gemeenteraad sluipt, dan zijn we op weg ook om hier de democratie om zeep te helpen.

0: Heerlijk plaat van The Cats.
1: Lijkt een beetje op The End of the Show eigenlijk, vind ik.
0: En net even anders.
1: Toch? Ja, maar dan
0: net even aars.
1: Ja, net even aars. Hebben die dezelfde week geschreven volgens mij.
0: Dat, je zou het hem even kunnen vragen. Ja. Als je hem tegenkomt.
1: Wat hoe heet deze nou, dit nummer?
0: Just Life's Just Long, Long, Long Road. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Long Lonely, Lonely Road.
1: Was het die van Kees Solo? Deze is echt de Cats?
0: Jij gaat een hoop dingen nu vragen.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat je kon aflezen. Ik heb
0: alleen een titel en een artiest.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nee. En dan verder dan The Cats. Nee. Goed geschreven deze keer.
1: Ja.
0: Verder kom ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Dat zeg maar. Albert, jij wou...
1: Morgen moet je naar de BZN.
0: Ja, zeker. Ik ga naar de Experience. Naar de ja, ik heb natuurlijk afgelopen kermis overviel. De Experience overviel ons allemaal.
1: Ja.
0: Deze keer neem ik tissues mee.
1: Oh.
0: Ja, serieus.
1: Bij Ballroom in de Nijt. Hebben we de Ballroom in de Nijt klaarstaan?
0: Kippenvel. Christus, komt hij nou mee.
1: Vind ik de mooiste plaat van de beest. En Thomas, mijn vriend, die vindt dat mislukt.
2: Oh ja?
1: Ja. Wij staan straks op trouwens in de PX met het hele circus op 9 juni. Ja. Zaterdagavond. En nou, dat we het er toch even over hebben. Dat is uitverkocht. En er is nu een optie voor de zondagmiddag. Dus bij deze kan ik dat wel even meedelen aan de luisteraars in de regio. Dus Thomas Tol in concert komt zondag 10 juni, is dat dan waarschijnlijk?
2: Ja.
1: 'S middags in de PX om een uur of 2-3. En daar zijn nog kaarten voor. En als daar voldoende kaarten voor zijn, gaat het ook door. En hij is inmiddels aan het repeteren.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Oh.
1: Ja, het wordt leuk.
0: Ja, dat belooft ook
1: weer leuk.
0: Alle verhaal die ik daarover hoor, het is echt...
1: Maar ik was gisteren bij het Volg. Bij de havenfeest.
0: Ja. Ik krijg... het is niet... is wel grappig.
1: Wat zie je nou weer?
0: Nou, er komt net een WhatsAppje komt er binnen.
1: Ah.
0: Het is niet de ballroom. Dat is...
1: Het is een barroom. Sorry.
0: Ja,
1: ik zing altijd ballroom. Ja.
0: Weet je wel? Maar weet je wat dat dan is?
1: Dus we hebben een luisteraar.
0: Dat is als ik op jouw uitnodiging aanga... ik daarop afga... dan sta ik dus heel anders gekleed.
1: Ja.
0: Sta gewoon in een ballroom kleding.
1: Ja,
0: en dan zit iedereen je gewoon in die bar zit je aan te kijken. Ja. Wat kun jij dat doen?
1: Ja, ik ben een bol.
0: Dan kan ik wel wijzen naar je, maar dat heeft niet zoveel zin, zeg maar. Jij gaat ook lekker
1: ik
0: lichting...
1: Ik zie het zo voor me, jij met een ballroom pakken.
0: Ja, nou, dat staat me wel goed.
1: Maar het is inderdaad een barroom. Alleen als je het lied hoort,
0: ja.
1: je kan niet goed horen dat die barroom zingt.
0: Nee. Maar dat zou eigenlijk nog wel... dat zou eigenlijk een kleine... Ja, dat zeg maar.
1: Noem ik
0: dat.
1: Het altijd een ballroom in de neus. Ik zat gisteren bij het volgen, Vincent. Verdel, dat was verdel. Top. Dat was echt... De jongens hebben de havenfeesten weer op de rit gezet, zeg maar. De Drieërs en Danny en Niels en noem ze dat hele circus maar op. Met alle respect, ik weet hoeveel werk over het is. En de tent staat en het programma is leuk. En gisteren was dus de aftrap met... De aftrap, voor mij. Even voor jou.
0: Op onze socials, de aftrap.
1: Maak ik even reclame. De aftrap was gisteren op het Slobbeland.
0: Ja, maar je bent erbij geweest.
1: Het volg stond daar. Ja, dat is een imposant gezicht als je van klederdracht houdt. En dat volg komt oplopen. Ik denk van een man of vrouw, een stuk of 60 zijn het er wel.
0: Ja.
1: En als dat daar zit, dat maakt wel indruk op dat podium. Maar die Guido Orchestra, die komt ook met een man of 20, 25. Man, vrouw. Die gingen daar nog weer voor zitten. En dan komt Simon Keizer. Die kondigt het een en ander aan. En dat is, wij zijn op Volendam wel wat gewend, hoor. Maar we trekken gewoon een laadje open. Nou, zegt hij, ik heb nog een bekende Volendammer. Ik ken hem ergens van. Ik weet niet meer precies waar van. Maar dames en heren, hier is Nick Schilder. Bijvoorbeeld. Hè?
0: Zo had hij
1: tal van dit soort...
0: Hij raakte de goede toon.
1: Ja, echt heel positief allemaal.
0: Mooi.
1: Carola Smit stond er op een gegeven ogenblik. En Simon komt ook weer aanlopen. En die zegt, ja... Er is een ventje, een jaar of 30 geleden. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar die had een klein hitje. En later is hij miljonair enzovoort geworden. En dan komt Jan er even bij staan. Ja. En die zingt dan samen met Carola. Zijn allereerste waar hij wereldberoemd mee geworden is.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Nou, dat maakt het toch wel apart.
0: Ja, het
1: maakt het toch wel apart. Ik denk, het zat vol met Volendammers. Maar als er vreemde lui in de zaal zitten.
0: Ja
1: die zitten met open mond.
0: Zit hij gewoon in de moedermelk,
1: met open mond van, oh, verrek. Nou, dan komt hij weer. Robin Kulder bijvoorbeeld, die ging staan. Je hebt altijd Jan Dulles. En die was er natuurlijk ook in klededracht. Ja. Die doet dan een Andrea Bocelli dingetje. Samen met Martine, weet je wel. Ja. De kippenvel overal. Maar zet ze in, ja, maar ze zijn met z'n drieën, die jeetjes. Ja, hij heet Jobin. Dus wat hij erbij doet, weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar die zong ook met Martine iets met John Denver. Ja, het was gewoon een hele mooie, volle, gezellige avond.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: En, en jij gaat morgen het andere.
0: Morgen staan, ga ik lekker ook daar staan. Vol programma, ik heb er heel veel zin in. Natuurlijk van tevoren kijken we even naar de pieprace. Ik kijk even met een schuin oog even op de webcam. Ja. Heel voorzichtig, de eerste bootjes komen langzamerhand deze kant weer op. Ja. Tot 5:00 hebben ze de tijd, dan is de officiële finish. Oh, ja, en dan zit de haven alweer weer ram en ram vol. En het belooft vanavond gewoon een gezellig feestje te worden in de ballroom of in de barroom?
1: We doen het in de barroom.
0: Barroom, daar doen we het feestje.

0: Hij heeft zijn jas wel aan, maar in zijn pet op. Maar dat gaan we natuurlijk niet...
1: Pet gaat nooit meer af.
0: We zijn net...
1: Oh, we werden gebeld, hè? Het is echt terecht.
0: Ongelooflijk actieve luisteraars. We worden geappt. Nu worden we ook nog al gebeld.
1: Ja, om te corrigeren.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ik heb de datums genoemd van dat Thomas Tonnen concert. Ja. Omdat jij morgen naar de Bizenden Experience gaat.
0: Ja, zeker.
1: En ik heb ballroom in de night elke keer noemen. En dat moet dan weer barroom zijn. Dus de telefoon staat hier roodgloeiend. En daar zijn wij heel blij mee.
0: Ja.
1: Want dat betekent dat we luisteraars hebben.
0: Ja.
1: Maar net belde er een mevrouw op met de opmerking dat dat concert van Thomas Tonnen concert, dat is op zaterdagavond. 6 juni? Nee, juist niet. Of was dat weer?
0: 7 juni.
1: En dan komt er nog een extra.

0: Ik zou het hierbij laten, zeg maar, voordat we weer gebeld worden.
1: Maar de zondag daarna is er nog een uitzending, een uitvoering.
0: Ja, dat wordt super. Dankjewel weer.
1: Mensen kunnen ze daar even voor opgeven bij de PX. En als er voldoende aanmeldingen zijn, dan gaat die sowieso door.
0: Goed zo.
1: Oké. Okay. Dat is hem dan.
0: Je hebt je jas aan.
1: Ja, ik was klaar om weg te gaan.
0: Je fiets staat binnen, dus die is lekker warm.
1: Ik heb nog één vergadering zo meteen.
0: Nou.
1: Ik heb nog een projectje.
0: Mooi zo. Ja. Je hebt nooit wat.
1: Volgende week even over vertellen.
0: Ja, ik vind het een goed idee. Volgende week dan
1: houden we dat toch volgende week.
0: Is goed. Dankjewel. Ik zeg goed volgende aan mijn weekend.
1: Hey, jij veel plezier morgen bij de Bizden.
0: Dat komt helemaal goed. Ik vermoed dat we dit gaan doen. Ik denk dat ik het moeilijk heb maandag.
1: Die komen ook.
0: Ja.
1: Daarom zit ik er komt. Ja. Volendam komt. Wordt helemaal topdag morgen. Veel plezier.
0: Goed weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
1: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
0: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
0: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. Van 24 tot en met 28 juni vindt in Purmerend het muziek- en theaterfestival Reuring plaats. Het festival beleeft dit jaar haar 25e editie met meer dan 75 acts. Reuring verbindt mensen en laat hen kennis maken met kunst en cultuur. Het festival wordt sinds 2002 vrijwel geheel gerund door vrijwilligers en is grotendeels gratis toegankelijk voor jong en oud. In de vervoerregio Amsterdam staan deze maand op 10 locaties dynamische snelheiddisplays. De displays zijn onderdeel van de campagne Snelheid en moeten automobilisten stimuleren zich aan de toegestane snelheid te houden. Uit onderzoek blijkt dat 63% zich bewust is van de risico's van hoge snelheid, maar slechts 29% ziet net iets harder rijden als gevaarlijk. De displays staan in onder andere Amsterdam, Edam-Volendam, Wormerland, Purmerend, Waterland en Zaanstad.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft gaat naar drones, de andere helft naar Amerikaanse wapens. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld en van seksistisch commentaar voorzien. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na 5 seizoenen stopt FC Volendam de samenwerking met kledingmerk Roby Sportswear. Vanaf komend seizoen gaat de club in zee met een nieuwe kledingpartner. Sinds 2021 droeg FC Volendam de tenues van het Rotterdamse merk. Een periode die gepaard ging met promoties en kampioenschappen. Het palingshirt uit seizoen 2023 tot 2024 groeide uit tot een succes buiten de Europese landsgrenzen. Algemeen directeur Piet van der Pol blikt tevreden terug op de samenwerking. De nieuwe woonwijk De Lange Weren in Volendam ligt ter inzage. Het ontwerpomgevingsplan is klaar voor inspraak. Tussen 23 juni en 4 augustus kunnen bewoners en belangstellenden een zienswijze indienen, digitaal of per brief. In de wijk komen 1160 huur- en koopwoningen voor diverse groepen. Na de laatste bewonersbijeenkomst in februari 2026 is het plan nauwelijks gewijzigd. Habbeke Shipyard vierde zaterdag haar 60-jarig bestaan in Hoorn. Tegelijk nam het bedrijf afscheid van oprichter Arie de Waard, die na meer dan 60 jaar in de scheepsbouw met pensioen gaat. De werf begon in Volendam en was daar bijna 40 jaar gevestigd. In 60 jaar bouwde Habbeke Shipyard bijna 300 schepen voor klanten wereldwijd, waaronder reddingsorganisaties en overheden.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De LOBA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vinden de Volendammer Dagen plaats. Verspreid door het dorp is klederdracht, muziek, ambachten, kunst en folklore te ontdekken. De opening op zaterdag is in handen van Jaap Veerman, dichter Simon Tol en fanfare Wilhelmina Volendam. Bij de haven werken en plein air kunstenaars en in het centrum vindt een klederdrachtoptocht plaats. Felix haalt deze week de deelscooters op uit Monnikendam en Broek in Waterland. De scooters werden tijdelijk geplaatst tijdens werkzaamheden aan de N247 als extra vervoersalternatief voor reizigers. De proef toont aan dat deelscooters een toevoeging kunnen zijn aan het vervoersaanbod in Waterland. De opgedane ervaringen worden betrokken bij gesprekken over een mogelijk regionaal deelsysteem. In het Westenkwartier van Edam werken bewoners aan de vergroening van hun buurt met aandacht voor bijen, vlinders en andere insecten. De gemeente Edam-Volendam heeft ingestemd met een plan voor bloeiende oeverbeplanting langs de Westervesting. Binnenkort worden 100 oeverplanten besteld bij een biologische teler. De gemeente bekostigt de beplanting volledig.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app. Elke
2: dag. Het is lente! Het is lente! L-O-V.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de...

0: OVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende

0: 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

stond ik in dit plaatselijk dorpshuis en had wederom een enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied.